0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meinert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meinert en Friends met de Alfabet Show. De L van...
1: van Loneliness. Dit is een interessant verzoekje van de Grand Funk Railroad. Van wie was deze, Dettie?
2: De Loneliness, die is voor Robert.
1: Robert, lekker luisteren.

0: Ja, en Robert ging helemaal los dan, want dit is ja, het begon met als een slijpnummer. En hij zei ook terecht van, ja, als dit nummer kwam, dat is mooi, want dan kon ik 9 minuten lang slijpen met haar.
1: Ja, hij zei ook, niks hield ons tegen, hoor. Wij stonden daar gewoon.
0: Ook, ook als het wat drukker werd, zoals nu?
1: Nou, Robert, ging je ook dan, wat deed je dan nu? Dat vraag ik me wel af, Robert, wat je nu dan deed op dit moment. Want dat is geen slijpen meer, dit is meer...
0: Nu kan je niet meer schuifelen, nee, dat kan allemaal niet meer, ja.
1: Het hout hakken.
0: Maar ik vond het wel een fantastisch nummer. Ik ga hem later nog een keer helemaal luisteren. Grand Funk Railroad was dat, een Amerikaanse band die nog steeds optreedt.
1: Maar ik sowieso daag ik Robert uit om wat vaker het in te sturen, want hij heeft wel interessante nummers.
0: Zeker weten, ja. Hij wilde ook Doel van Peter Maffay, ja, is ook mooi natuurlijk.
1: Nee, toch? Nee. Oh ja, ja, hij was echt in paniek, jongen, help.
0: Maar dat vind ik wel een tegenpolen van nummers van. Ja. Maar helaas, de P is al bezet. En het is natuurlijk een populair onderwerp, want het onderwerp vanavond is slowdance, mocht je later hebben ingeschakeld.
1: Joh. We hebben trouwens ook nog, want Yvonne had natuurlijk Hopelessly Devoted, maar dat wilde René...
0: Oh.
1: Van El Mexicano ook zo graag horen. Dus met terugwerkende kracht, we gaan hem niet nog een keer draaien. Maar die wilde hem ook heel graag. En die,
0: maar dan hij heeft het toch wel gehoord, hè, bij de
1: Haan. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. En anders kan je ook terugluisteren. Morgen is deze show helemaal nog integraal terug te luisteren.
1: Ja.
0: Op paradisefm.cv.
1: En er komt een nieuwe app, hè? Heb ik gehoord vandaag van Joris? Ja, er komt een nieuwe app. En
0: een app?
1: Daar kan
0: niet
1: je alles...
0: een website?
1: Nee, precies niet een nieuwe website. En heel veel geweldig. Dan kan je alles terugkijken. En je kan natuurlijk met de studio-app. En die is nu bijna klaar.
0: Leuk, hè? Ja, maar het is altijd leuk om de Alphabet Show terug te luisteren. Want de muziek is leidend en prachtig en door jullie thuis ingestuurd. Dat is natuurlijk het leuke van het verhaal.
1: Ja.
0: En is er een letter niet ingestuurd, weten jullie niks met de letter K of de Z of zo, dan doen Dettie en ik het wel.
1: Maar wat ik ook leuk vind eigenlijk, hè, Joris, mocht je luisteren. Kijk, want wij vorige week hadden... Nee, 2 weken geleden hadden we het voetbalthema.
0: Ja.
1: En toen zijn wij hier Polonaise door de studio gaan dragen.
0: Ja.
1: Toch is... Misschien ook wel leuk als die mensen ons eens een keer zien. Want we hebben net even geschuifeld. Maar dat is ook wel leuk, toch?
0: We zijn wel in beeld, inderdaad.
1: Ja, jij bent de hele tijd in beeld.
0: Een of andere manier richt de camera continu op mij. Terwijl als jij praat, zou die op jou moeten richten.
1: Ja, maar die camera van mij staat niet aan.
0: Maakt niet uit. Goed. Hey, het is 8:08. Dat betekent tijd voor de hemelse helden. De zanger van The Village People, heb je misschien gehoord. Victor Willis heet hij. De zanger, Village People.
1: Wat was hij dat, die cowboy?
0: Nee, hij was de zanger en hij was dus de militair of de agent.
1: Oh ja, die. Oh,
0: de agent, militair. Ja, de grote, stoere vent. Hij is volgens mij gisteren of vandaag, het is vanochtend het nieuws in ieder geval, overleden. Ja, hij was 74.
1: Oh, is jong.
0: Hij stierf aan een korte, maar agressieve ziekte, zoals de band meldt.
1: Goed.
0: Hij is geboren in Texas, was als zanger en schrijver verantwoordelijk voor de grote successen in de jaren 70. Zoals YMCA natuurlijk. In de Navy. En op het podium was hij vaak verkleed als agent of militair. In 1980 vertrok hij bij de band. En toen volgde er een lange juridische strijd over de recht van de muziek. Dat krijg je dan, hè? Dat is een grote hit. En dan wie heeft het recht en zo. Maar hij keerde toen wel, uiteindelijk keerden ze terug bij de band, 2017. En toen kwamen ze weer samen en hij heeft toen wel de recht gekregen. Niet lang van genoten, want hij stierf toch eigenlijk een beetje te vroeg. Maar ik wil even 1 nummer van hem luisteren, draaien. En niet YMCA, die kennen we wel. En is ook niet In the Navy. Maar dit was ook een grote hit van ze. Eigenlijk hebben ze volgens mij 3 grote hits gemaakt. Door de Pet Shop Boys gecoverd. Maar dit is het origineel.

0: Eigenlijk een beetje een verademing tussen al die slow muziek vanavond.
1: Ik begin hierin te kakken.
0: Nee, daarom. Wakker worden bij de Village People.
1: Maar Robert heeft even geantwoord. Wat hij dus zo'n nummer van 8 minuten wat heel druk wordt, zegt hij. Nou ja, je gaat gewoon dan de afstand wat veranderen. Je neemt wat afstand, maar je blijft haar hand vasthouden en swing haar.
0: Dus je blijft bij je meisje, ja.
1: Ja, je blijft bij je meisje.
0: Dus daarom kan je dit soort nummers... We hadden ook, wat was het ook weer, Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Dat begint natuurlijk ook heel rustig, maar dat wordt echt hard rock. En dat was ook een verzoekje, maar dat is niet echt slow music, zou je zeggen.
1: Nee, maar dus als jij toch wil schuifelen en het liedje wordt druk...
0: Ja?
1: Dan kan je dus losgaan van elkaar, dan hou je de hand vast... en dan ga je een beetje je eigen swing doen.
0: Maar dan zou ik hele rare dansbewegingen maken. Je kent me een beetje, ga ik een beetje spastisch op de dansvloer.
1: Ik denk dat je dan inner dance gaat doen. Ken jij de inner dance?
0: Nee, weet ik niet.
1: Oh,
0: we hebben een verzoekje.
2: Oh, de M van...
0: Mariah McKee. Voor wie?
1: Voor Jeffica.
0: Hé, wat leuk, dankjewel.

0: Tim ging schuifelen op dit nummer, No Woman No Cry van Bob Marley en de Wailers. En daarvoor Jivica, die ging schuifelen op Show Me Heaven van Mariah McKee. Ik snap het wel, want dat was inderdaad mijn tijd. En volgens mij is ze net zo oud als ik. Nou ja, ziet er jonger uit dan ik.
1: Maar... Toch, Tim? En ja? Die zegt ook, die schrijft, dit was 40 jaar geleden. Oh, dat klinkt zo oud.
0: Nou, zie je wel. Ja, en Show Me Heaven, weet ik nog, was 1991. Toen was ik 14, ja. En dan zit je op de middelbare school en dan gaat het licht dimmen.
1: Was je 14?
0: Dat klopt. Reken maar uit.
1: Echt?
0: Ja,
1: ik ben... In 91 was ik...
0: Hoe oud was
1: 14?
0: Jij? Ja, klein jochie. Ik beetje puistjes had ik zo bewangen. En mijn hoge stem ging ineens wat lager. En iedereen ging lachen dan als ik zo ging praten. Dan ging ineens mijn stem omlaag.
1: Ik was 14, ik was 31. Dus we scheelden 17 jaar.
0: Echt?
1: Dus je had mijn kind kunnen zijn.
0: Nou ja, dan ben je wel vroeg zwanger.
1: Moet zeggen tegen mij.
0: Oké, mevrouw... Mevrouw Ayoubi, wilt u het volgende... Wilt u nog even kijken in de WhatsApp-box hoe het daar gaat?
1: Ja, dat gaat heel goed in de WhatsApp-box. En de poll sta ik hartstikke voor, dus laten we het vooral...
0: Wat de poll? De poll sta je voor? Hoe kan dat nou?
1: Ja, natuurlijk is hartstikke mooi, helemaal.
0: Dames en heren, vanavond de Alphabet Show, de Slow Dance Edition. De schuifel-editie, de slijp of de wals, de slow-editie. Het plakken, het op één tegeltje staan editie.
1: Het zwemmen.
0: Het zwemmen, ja, in Eindhoven noemen ze het zwemmen. Waar deed je het op in de middelbare school? En dan bedoel ik dus het dansen. 675-1031, stuur maar in. Oh, dat is ook een leuke editie trouwens. Waar deed je het
1: die
0: op?
1: Wil ik doen.
0: Daar wil je er ook bij zijn. Ja,
1: wil ik bij zijn.
0: Nee, maar ik bedoel dus, waar ging je op de middelbare school of de basisschool op dansen met, met een... Een meisje of jongen waar je een beetje verliefd op was... en een beetje nerveus over was. Je kreeg klamme handjes. En dan ging de disco dit soort muziek draaien. Zoals Frank Sinatra of zo. Bijvoorbeeld deze. Iemand zei terecht, het is eigenlijk meer een dansje of een soort walsje. Het is geen Engelse wals, maar het is wel... Ja, je doet stapjes op dit nummer.
1: Ik heb echt niet op Frank Sinatra gewalst, geschuifeld.
0: Nou, ik doe dat nu, zeg maar. Dat denk ik niet tot middelbare school. Maar als ik nu denk, even een rustig moment op een feest... dan zet ik Strangers in the Night op.
1: Oh ja.
0: Daarom. Dit is Camp Meinert. Wil je deze helemaal horen? Stem dan op mij. Camp Meinert vanavond. Maar dit is Camp Dirty.

0: Ja, ik blijf dit de mooiste blanke vrouwenstem vinden ever.
1: Oh, geweldig.
0: Weet je dat, Karen Carpenter?
1: Je weet toch dat ik vliegangst heb? Dat weet inmiddels Jure Sauw wel.
0: Je vertelt jou.
1: Ja, en dan zet ik altijd de Carpenters op in mijn...
0: Dat staat altijd bij de KLM tussen de albums.
1: Ja, daar word ik altijd heel blij van. Ook een beetje wel, als ik terug ga uit Nederland hier naartoe... en de kinderen achter heb gelaten, wel een beetje weemoedig. En dan zit ik met mijn ogen stijf dicht van... nee, weet je wel. Dan ben ik toch een beetje verdrietig.
0: Maar het geeft troost, hè? Karen Carpenter geeft troost.
1: Ja, het is die stem, hè, van die vrouw. Ik heb die documentaire ook gezien over haar. Wauw.
0: Ja, te vroeg van ons heen gegaan.
1: Eeuwig zonde.
0: Nou, vreselijke ziekte. De Carpenters dus, The End of the World, met dat prachtig nummer. Dat is Count Dettie en ik snap dat ze voor staat.
1: Ik ook.
0: Ja, je staat echt voor, ruim voor zelfs. Ja,
1: zeker.
0: Oké, maar willen jullie toch Frank Sinatra horen? Stem op mij, jongens. 675-1031 en dus ook voor al je verzoekjes.
1: Maar anders komt hij toch in de afterparty?
0: Ja, die gaan we ook sowieso draaien. De verliezer komt in de afterparty. Die gaat tot 10 uur door met allemaal muziekjes om te slowen.
1: Heerlijk.
0: Zoals deze. De O van...

0: Dirt. You drive me crazy with your smooth, deep, delicious voice on the radio. I love me some Alphabet Show right about now.
1: De P van
2: Proco Harum, A White Shade of Pale, speciaal voor Marleen van Aquila Hondenschool, die normaal gek is op de Carpenters, maar toch op mij dat heeft gestemd.
3: Dankjewel, Marleen.

0: Ja, hier kan je echt op schuifelen. Procol Harum met de letter P. A Wider Shade of Pale. Daar hebben heel veel mensen op geschuifeld. Al vanaf 1967. En nog steeds, denk ik. Want het staat hoog in de top 2000 altijd. Dat is het favoriete nummer van, weet je ook, Peter R. de Vries, weet je nog?
1: Oh, jeetje. Nou, maar ik vraag me ook af, hè. Want kijk, Marleen moest eigenlijk naar Inner Dance. Maar dat ging niet door. Dus of ze nu heeft staan schuifelen. Daar ben ik wel benieuwd van.
0: Ik ben heel benieuwd of de mensen die een verzoekje hebben gedaan vanavond. Jivica bijvoorbeeld. Of ze dan gedacht hebben, nou, dus ik hoor het nu op de radio. Ik pak
1: Jivica.
0: Mijn partner.
1: Heet ze. Jivica.
0: Ja, weet ik.
1: Jij zegt Jivica.
0: Ja, dat vind ik veel leuker. Ik kom haar te pesten, ik ken haar. En dat ze dan gewoon haar partner heeft gepakt dan op dat moment, terwijl het liedje draaide.
1: Ja.
0: Om te dansen, hoor. Bedoel ik, hè?
1: Zou ik doen.
0: Ja, ik hoop het, ja. Ja.
1: Jij ook.
0: Hey, de tijd.
1: Ga jij zo als je thuis moet schuifelen?
2: Meinerts melige moppetrommel.
0: Zeker weten, ga ik doen. Het is 20:30. Het is tijd voor Meinerts melige moppetrommel.
1: Yeah.
0: Een doktersmop natuurlijk. En hij is weer lekker kort, krachtig en ontzettend...
1: gek.
0: Flauw.
1: Oh, flauw.
0: Ja, want weet je, ik doe dit al ruim 3 jaar, dat heb ik al vaker gezegd. En ze worden steeds schaarser, doktersmoppen. Ik verzamel ze, maar ik heb ze allemaal al een keer gehad.
1: Maar je haalt ze toch uit het boekje van je dochter?
0: Ja, ook soms, ja. In die kindermoppenboeken staan hele leuke doktersmoppen soms, ja. Deze heb ik ergens een keer op internet gevonden. Heel flauw. Er komt een man bij een dokter, zegt de dokter. Meneer, u lijdt aan paranoia, zegt die man. Hoe weet u dat? Wie heeft u dat gezegd? Ik zag het u al denken. Nou ja. Zeg maar lief, hè? Lief. Oh, dit is prachtig.
1: Oh.
2: De Q van...
1: Ja, Queen of... And Love of My Life is voor Mirjam. Die vindt dit het mooiste liedje dat er is van Queen.
0: Om op te schuifelen natuurlijk.
1: Ja, ook.

0: folks, my granddaddy used to tell me, you better listen to that Alphabet show on that Paradise radio. They got the best tunes on a cool Wednesday evening.
1: De R van...
2: Ja, Richard Marx, right here waiting for you. En ik heb respect voor Lisbeth, want die heeft zich rot gezocht voor een leuk nummer te zoeken.

0: begin jaren 90 ging Liesbeth hier op schuifelen. Of nou ja, zij zei volgens mij dat zij Slowen zei. Hè? Want ja, ze kwam uit Limburg.
1: Uit Limburg. Dat is, nee. Slowen? Ja, Slowen.
0: Daar zei hij, zei Slowen.
1: Ja.
0: En ik heel lokaal, in sommige plekken in Nederland, noem je het dus slijpen. Ik weet ook niet waar dat door komt, alsof je punten aan het slijpen bent. Ja, ja, ja. Hè? Of je met elkaar aan het slijpen. Maar wij zeiden altijd van, wil je met mij slijpen? Dat vroegen we dan aan een meisje.
1: Weet je, ik wil even iets zeggen, Joris.
0: Joris, ja, ik lijk wel erg op Joris.
1: Joris, maar het net over je. Nee, ja. wij hebben af en toe wel dat we denken, oké, even een beetje power erin. Maar ik krijg heel veel appjes binnen van luisteraars die zeggen, nu ook weer een lovely show, full of numbers that bring back memories. Ja, thanks. Dat is van Marcel.
0: Nou, daar gaat
1: Marcel,
0: het ook
1: zijn
0: om.
1: Nummer konden we niet draaien, Lady in Red, Chris de Burg, omdat wij natuurlijk alles, de L hadden we al gehad, de C was al geweest en zo.
0: Oh ja, maar we kunnen hem in de afterparty doen,
1: mensen die zeggen van, wauw, dit is echt geweldig.
0: Ja, het is ook fijn. En het klinkt een beetje als Sky Radio vanavond, ja, op Paradise FM. Maar dat maakt niet uit, want het brings memories, dat is één. Het zijn natuurlijk heerlijke, prachtige love songs vaak. Of rustige nummers.
1: Ja.
0: En het is natuurlijk ook een thema. Want waar heb jij vroeger op gedanst? Hè? Maar dan bedoelen we de slow dansen. Dus ja, zeker herinneringen. Wat ik net zei bij Eternal Flame van de Bengals. Ja, dan dacht ik meteen aan Lisette. Ja, en Unchained Melody van Righteous Brothers, die heb ik eigenlijk niet bijgezet. Maar dan denk ik weer aan Anouk, bijvoorbeeld. En,
1: ja, ik weet je, en mijn man vraagt ook altijd aan. En ik zeg, heb je een leuk nummer? Ja, toen zegt hij, Don't Stop Believing. Ik zeg, nou,
0: van Journey.
1: Dat is geen schuifelnummer.
0: Het is niet echt een schuifelnummer, man van Detti. Maar het maakt niet uit. Ja, het gaat iets sneller dan. Ja, er moet niet te veel ritme eigenlijk in zitten. Het moet zoals we het net hebben gehoord. Ja, maar
1: laat, weet je wat het is? Hij is natuurlijk van hier. Dus hij denkt dat dat een schuifelnummer is.
0: Hij is van hier. En dan wijs je op je hoofd.
1: Hij is van hier. Nee.
0: Nee. Oké. Hey, we gaan lekker verder. Schuifelnummers, slijpnummers. We hebben nog de S tot en met Z te gaan. En dat mag dus de titel of de artiest zijn trouwens, qua alfabet. En veel verzoekjes. Want dit was een verzoekje. Richard Marx, Queen was een verzoekje. Procol Harum was een verzoekje. En nu krijgen we dus de...
2: Weer. De S van...
1: Ja, She's Like the Wind van Patrick Swayze. Ja. En die is voor Claire.
0: Dat is ook een mooi verzoekje. Uit Dirty Dancing. De acteur Patrick Swayze kon gewoon zingen.
1: Hey, Gerrit.
0: Gerrit, welkom.

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show. De T van
1: 10cc, I'm Not In Love. Veel genoeg over liedjes waarbij je ging schuifelen.
2: Ja, is een verzoekje van jou.
1: Ja, ik denk dat ik hier ooit wel eens op geschuifeld heb. Ja, denk het wel. En heb je het nooit eerder gedaan? Doe het, hè. Pak elkaar vast. Ben je toevallig in de kamer met een partner? Ga even staan.
2: Ja, Gerrit, pak Greet.
1: Ja, lekker schuifelen. Op 10cc.

0: Get a Taste, 10cc, prachtige I'm Not In Love. Ja, Dirty, het valt ons op, hè, dat slijpnummers, schuifelnummers, die duren heel lang ook.
1: Heel lang. Dus,
0: deze duurt 6 minuten.
1: We lopen een beetje uit, maar dat geeft niet, want iedereen vindt het een geweldig thema.
0: Het is ook een heerlijk thema. En het was ook het mooie, als je een fijne relatie had met de schuifelpartner, dan was het niet erg dat het liedje 6 minuten duurde. Maar ik kan ook wel eens herinneren dat ik dacht van, nou, ik vind het een beetje spannend of eng, en ik wil eigenlijk verder, en ik vind het een beetje ongemakkelijk. Maar dan je kon ook niet stoppen, hè, bij het schuifelen. Dat is niet netjes. Nee.

0: haakjes.
1: Dat was je nog niet zo assertief.
0: Nee. Ik kon moeilijk elke keer zeggen dat je naar de wc moest. Nee,
1: ja, dan kan je niet elke 5 minuten doen. En dan zat je er 6 minuten lang op I'm Not In Love te schuifelen. Ja. Oh. Trouwens, over mooie nummers gesproken.
2: De U van...
0: Ja, A Break My Heart, Tony Braxton. En die is aangevraagd door Angela. Dank je wel, Angela.
1: Angela ging schuifelen op dit nummer. Mooi.
0: Denk je?
3: Ja.
1: Oh. En als ze het niet heeft gedaan, moet ze het nu doen.
0: Ja. Angela, pak je partner.

0: zeker een nummer op te schuifelen. Hoewel het natuurlijk over een gesloten relatie is, een verloren relatie. Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ja, daar kan je zeker op schuifelen. Slijpen. Slowen.
1: Ja.
0: En dat deed Angela dus ook. Maar dat kan u niet, want een man is niet thuis. Moet het maar een andere keer opzetten. Toch?
1: Ja, soms moet je even nadenken voordat je wat zegt.
0: Ja. Dan heb je het over jezelf.
1: Nee, wij zeiden natuurlijk Angela gelijk schuiven. Maar toen dacht ik, wij zeiden al tegen elkaar, misschien hebben Angela helemaal geen partner. Of,
0: nee, daarom, dat is wel zielig.
1: Hij is heel hard aan het werk.
0: Ja.

0: Hey, de V is een beetje moeilijk en het is al bijna 9 uur. Dus ja. Ga snel door met...
1: De U van...
0: Oh nee, niet de U.
2: Nee, de V.
0: De V.
2: W.
0: De W. Nee. We gaan snel door met de W. Straks de alfabattle. Stem nog snel. Carpenters of Frank Sinatra. Het kan nog.

0: laten we lekker slowen op de W van Wonderful Tonight van Eric Clapton. De Alphabet Show Slow Dance Edition. Ik vind het een heerlijk thema. Want waar heb je herinneringen aan? Waar ging je dan op de middelbare school? Ja, die ander vastpakken. Legitiem vastpakken. Het mocht gewoon. En voor mannen, ze mocht niet weigeren. Als je haar ten dans vroeg.
1: Stonden je ouders voor de deur toen het feestje was afgelopen?
0: Nee, ik had niet zoveel van die oplettende, tenminste niet zoveel eisende ouders.
1: Ah, okay.
0: Ik ging op de fiets naar huis gewoon en later
1: dat
0: ook.
1: Dat kwam allemaal nog toen.
0: Tot diep in de nacht. Ik had nooit een eindtijd of zo. Ze lieten me daar wel lekker vrij in, ja.
1: Oh.
0: Niet voor 1 uur thuis zijn of zo, hoor. Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Okay.
0: Ja, ik was vlakbij Bob's Party Saloon. Dat was zo'n hele grote feesttent, disco in Noord-Holland. En dat ging pas om 1 uur open op zaterdag. Dus dan, ja, dan werd je, ik ging pas om 5 uur 's ochtends op zondagochtend terug naar huis op het fietsje. Beetje een bibberend bandje en zo. Dus dat was heel veel. Mijn ouders sliepen al lang.
1: Maar dat was toch niet toen je 13 was?
0: Nee, dat was meer eind middelbare school en daarna, ja. Nee, 13 was meer de, ja, dat was de schoolfeesten. Waarbij je dan de hele tijd ging.
1: Klasseavond, toch? Heette zoiets?
0: Klasseavond met Your Love for Love, Robin S. en zo. Dat soort dingen. Hele hippe muziek. En dan kwam ineens Wonderful Tonight van Eric Clapton. Dan moest je zoeken, dan moest je scoren, dan moest je opletten. Ja, ik ging haar pakken.
1: Ja, nee, bij ons was het echt Ben.
0: Ja, jij bent iets van de jaren 70, zullen we zeggen.
1: Ja, 60. En dan had je Angie, maar Angie vond ik ook zo'n zeurnummer. Eigenlijk.
0: Ja, het is wel mooi, maar het is misschien grijs gedraaid. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben het wel gedraaid. Dus we hebben bijna nu 26 nummers waarbij je op kon slowen. En ook dankzij de verzoekjes en dankzij jou.
1: Heel veel verzoekjes. En ik wil even wat vragen, hoor. Want Daan zegt dat er een hele bijzondere maan is vanavond.
0: Oh, dat is mooi.
1: Maar ik weet niet waar. Ja, waar, Daan? Zeg het toch even.
0: Is het een bloedmaan of een supermaan of zoiets?
1: Ja, hij schrijft, ik was sterren aan het kijken. Dus ik dacht, sterren, muzieksterren. Maar toen zei hij daarna, er is een hele bijzondere maan vanavond. Maar ik vond maandag de maan al zo bijzonder.
0: Nou, het is altijd prachtig om naar boven te kijken. Doe dat lekker buiten, maar wel je radiootje nog heel zachtjes aan. Want we hebben toch rustige muziek.
1: Ja, we hebben de pol.
0: De pol, de uitslag van de alfabet. Nu de letter X. Wie heeft er gewonnen?
1: Ja, Dick. Ik.
0: Jij hebt gewonnen, hè?
1: Hartstikke gewonnen.
0: Ja. We schuiven Frank Sinatra naar de afterparty met Strangers in the Night. Maar Dertie, ja, ik zou ook op jou hebben gestemd, denk ik.
1: Dankjewel.
0: Ja. Hier is de uitslag van de alfabetel. Kamp Dertie met...
2: De X van...
0: Zeg het maar, kondig het maar aan.
1: Ja, the end of the world. Dus niet dinges of the top of the world, maar the end of the world van de Carpenters. Wow.

0: vanavond geschuifeld op Joe Cocker. Dat hoop ik in ieder geval. We hebben veel verzoekjes gekregen en ik hoop dat de mensen die een verzoekje hebben ingediend dan ook niet op de bank hebben gezeten of in de auto zijn gebleven, maar gewoon iemand gepakt hebben geslepen, gezwommen, hè, zoals ze in Eindhoven noemen.
1: Ja, wij hebben niet zo heel veel geschuifeld, hè, met z'n tweeën.
0: Nee,
1: ja,
0: was heel druk met die WhatsApp-box bezig.
1: Ja, heel druk, maar ja, ik dacht ook, weet je, je nek, want ik ben natuurlijk een stukje kleiner dan jij. Je bent niet heel klein, maar toch wel een stukje.
0: Ja, ik ben lang, maar dat weet ik ook nog wel van vroeger. Als het meisje heel klein was, dat gaf niet zo. Want inderdaad, zij hielden me vast bij mijn middel. En ik meer bij de nek. En dat kan dan, hè, als je iets hoger bent. Dan kan je zo bij de rondom de hals vastpakken. En dat deed je tijdens het schuifelen. Maar het is lang geleden dat ik het gedaan heb eigenlijk.
1: Vond je het eigenlijk wel leuk, schuifelen?
0: Ja hoor, ik vond het
1: wel leuk.
0: Oh, eerst spannend, dus wat ik zei op de basisschool. Hè, het mooiste meisje van de klas, wauw, daar mocht je mee schuifelen. En daarna alleen maar fijn. En ook omdat je het vaker dan deed met dezelfde, was het natuurlijk alleen maar fijn. Vond jij het leuk?
1: Ja, ik vond
0: los
1: het
0: van
1: eng.
0: De spanning?
1: Ja, ik vond het heel eng. Ik vond het heel eng.
0: Maar toen je ouder was, gewoon eind middelbare school, was je toen niet een beetje ontdooid en dacht je,
1: nee,
0: ja,
1: dat vertel ik je. Tot mijn 25e was ik super verlegen.
0: Oh ja, je bleef wat.
1: Heb ik allemaal ingehaald.
0: Ja.
1: Weet je hoe ik het in heb gehaald?
0: Nee.
1: Nou, ik ben verpleegkundige.
0: Ja.
1: En ik was eerstejaars verpleegkundige, dus nog steeds heel verlegen. En ik moest stage lopen op de orthopedieafdeling in Amsterdam.
0: Ja.
1: En daar lag zo'n beetje het halve Ajax-team. Nou, al die goosters, jongen, Halleluja. Nou, daar werd ik wel wat minder.
0: Ze gingen allemaal opmerkingen naar jou sturen.
1: Ah,
0: en
1: joh, ja, werd je hard. Leuke meid en zo'n jurkje natuurlijk.
0: Ja, zustertje, kom je even hier?
1: Ja, jurkje.
0: Nee,
1: oh, ja,
0: dat kan niet natuurlijk.
1: Hou op, man.
0: Oh, dus, daar werd je hard van.
1: Daar heb ik geleerd om van me af te bijten.
0: Heel goed, pak die Ajaxie er maar aan, ja. Want ja, je kunt er toch niks van nu tegenwoordig. Maar goed, los van het voetbal. Oh ja, trouwens, Verenigde Staten staat voor, even tussenstand, tegen Bosnië-Herzegovina. Covina 1-0 op dit moment.
1: Jeetje.
0: Ja, ja, VS gaat goed in de voetbal nog steeds. Ja, ze organiseren het ook.
1: Ja, ik ga nu fan worden van Marokko. Ik vond dat ze het zo goed deden.
0: Ik denk ook dat Marokko ver gaat komen. Ja, en België die heeft vanavond echt gestunt, hè, tegen Senegal. Ik heb het niet gezien, maar gelezen.
1: In de laatste minuut van die
0: van de verlenging zelfs. Ja.
1: Tjoe.
0: Ze stonden 2-0 achter.
1: Ja.
0: Het werden 2-2, verlenging en dan 3-2 in de laatste minuut. Ze voorkwamen die ellendige strafschoppen waar Nederland slecht in is. Dat hebben we gezien.
1: Sorry hoor, maar ik ben de beste stuurman. Maar je gaat geen Kluivert en je gaat ook geen, hoe heet die andere, Timber inzetten. Timber heeft heel lang niet gespeeld. Kluivert gaat een heel raar dansje doen. Je wordt geschopt.
0: Ja, ze deden allemaal heel rare gebaren voordat ze gingen schieten. En dan schoot Kluivert gewoon richting de maan.
1: Weet je wat ik even dacht? Even hoor. Ik dacht, nou, Koeman heeft er helemaal geen zin in. Die zegt, weet je wat, ik heb geen zin in deze WK meer. Zet mijn slechtste spelers in.
0: Ik wil lekker naar Griekenland op vakantie.
1: Ja, ik vond Sneuvel van Dijk. Ik bedoel, dat is de laatste toch, die jongen 36.
0: Ja, die zag wel de teleurstelling.
1: Oh, maar die was ook moe hoor. Ik vond dat hij ook heel moe was.
0: Het was een veldslag. Maar
1: absoluut.
0: Ja. Maar goed, helaas. Niet door. Curaçao niet door. Voor wie ben je dan nu? Nou, Marokko kan.
1: Ja, ik denk dat ik voor Marokko gezien.
0: Argentinië, Brazilië, Frankrijk is natuurlijk ook wel erg goed hoor. Hé, hey, we dwalen af. We waren bezig met de Alphabet Show. Dat ging over slow dance. En we hebben nog één nummer te gaan. Maar die gaan we draaien. Niet voordat ik jou wil bedanken, Detti. Ja. Voor jouw ingevingen. Van waar heb jij vroeger al op gedanst?
1: Ja.
0: Heerlijk. En ook de mensen thuis. Veel verzoekjes. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie lekker gedanst hebben. Ga nog door met dansen. Want we gaan tot 10 uur, na 10 uur door. Met de Alphabet Show Afterparty. En dan doen we allemaal slow dance nummers.
1: Slow dance. En ik wil even zeggen, iedereen fijne vakantie. Mooie zomer. Ik ben er in september pas weer terug.
0: Echt waar,
1: jij
0: joh?
1: Bent nu weg. En dan ga ik weg.
0: Ja, ja. Ja, ik ben volgende week nog wel met Bert, hoor. Hier.
1: Met Bert, is ook leuk.
0: Ja, we wisten elkaar om. Maar dan gaan we een tijdje elkaar niet zien spreken.
1: Want als jij terugkomt, ga ik weg.
0: Oh.
1: Maar dan ga je wel de show doen, toch?
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ik weet niet
1: of zal ik meedoen vanuit Nederland?
0: Ja, we kunnen wel even een inbelletje doen.
1: Is wel midden in de nacht dan, hè?
0: Ja.
1: Maar is wel leuk.
0: We houden contact.
1: Ja, doen we.
0: Zeg maar heel braaf.
1: Ja. We appen.
0: Nee, we gaan eruit met Rob de Nijs. Nederlandstalig ineens. Met een rustig nummer.
1: Verhip.
0: Het prachtige Zonder Jou. Nou, ik zal je dan een tijdje moeten missen, Detti. Dan ben ik een tijdje
1: wel missen.
0: Ik ben een tijdje gewoon zonder jou.
1: Ja.
2: De Z van...
0: Zonder jou. Dankjewel, Detti.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende week. Dan is Bert weer hier. Fijne zomer.

Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert

0: Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om een motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De aardbevingen in Venezuela hebben zeker 2.295 mensen het leven gekost, meldt parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez. Ruim 11.000 anderen raakten gewond en tienduizenden zijn vermist. De zware aardbevingen van vorige week donderdag verwoesten vooral de kustplaats La Guaira, waar meer dan 50.000 gebouwen zijn beschadigd of verwoest. In Malta is de rechtszaak tegen zakenman Jorgen Verneg begonnen. Hij wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia in 2017. Galizia, die onderzoek deed naar corruptie, kwam om bij een bomaanslag op haar auto. 5 personen zijn al veroordeeld, maar Verneg wordt gezien als de opdrachtgever. Aanklagers eisen levenslang. De jury is woensdag benoemd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwacht dat de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie zal worden voortgezet onder het voorzitterschap van Ierland. Dit zei hij tijdens de overdrachtsceremonie in Dublin. De onderhandelingen omvatten 6 clusters, waarvan het eerste gaat over de rechtsstaat en mensenrechten. Zelensky dankte de EU-leiders en hoopt op vooruitgang. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

The Heat Is On, Glenn Frey, On The Street, On Paradise FM. Deze Dia Di Bandiera, van harte, goedemorgen. Leuk dat je me aan hebt staan. Het is ongetwijfeld omdat je onderweg bent richting Otrabanda naar het Brionplein voor de ceremonies. Of het is omdat je lekker op tijd denkt, nou, laten we dan maar naar Bandenbouw gaan om nog even een mooi plekje op een van de stranden te bemachtigen. In allebei de gevallen, groot gelijk. Veel plezier wat je gaat doen vandaag. Met wat je gaat doen, dat wordt een waanzinnig leuke dag, deze nationale feestdag op het eiland. Helemaal leuk voor schoolgaande kids, want ik begreep dat de scholen er morgen ook nog een vrije dag achteraan hebben geplakt. Dus vrijdag ook nog lekker vrij. Lekker lang weekend. Heerlijk. Enjoy. Geniet ervan. Nog eventjes, ja, want zometeen dan heb je weer die lekker lange vakantie. Pol. Het is wel zwaar hoor, als je naar school gaat. Muzikaal omlijst, dat is die Dia Di Bandiera. En daar helpen wij een klein handje aan mee. Met de muziekmix van Paradise. Hall & Oates hoor je zo meteen. Eerst uit volle borst. Met die sexy Miss J-Lo, Jennifer Lopez op Paradise.

hoorde je natuurlijk op 103.1 FM. Ook trouwens via internet te beluisteren, paradisefm.cw. En daar komt binnenkort, heel binnenkort, komt daar ook nog eens een iPhone en Android-app aan. Wordt eraan toegevoegd. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, achter de scherm, om de Paradise FM-app online te krijgen, waarin je ook programma's kan terugluisteren, waarin je kan appen met de studio, waarin je nieuws kan lezen, dingetjes terug kan kijken die zijn gebeurd in de studio. En je kan een wekker instellen. Tenminste, met de nieuwere generatie iPhones, iOS 26 en nieuwer, zeg maar, daarin kan dat. Dan kun je dus instellen dat je wakker wil worden met het geluid van Vanessa of van Pepijn. Hoe dat allemaal precies uit gaat zien, dat, daar kom je vanzelf binnenkort achter. In de App Store is dat allemaal te vinden. De Google Play Store en de iPhone App Store. Ja, leuk zeg. Leuk nieuws, ontwikkeling vanuit het Paradise FM kamp. Fool's Garden zometeen op Paradise naar Alan Clark.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servier Frais. Rosé all day.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 20:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om hun motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen.

0: namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. Israël herdenkt donderdag de grote Hamas-aanval van 7 oktober 2023, 1000 dagen geleden. Er zijn herdenkingen en protesten gepland. De aanval begon om 6 uur 29 en leidde tot ongeveer 1200 doden en 251 gijzelaars. Activiteiten worden georganiseerd door de Oktoberraad, waaronder een stiltemoment en een expositie. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev is gestegen tot 10. Daarnaast zijn er zeker 56 gewonden, waaronder 2 kinderen. De aanvallen veroorzaakten schade op tientallen locaties, waaronder woongebouwen en een hotel. President Volodymyr Zelensky roept de bevolking op om extra voorzichtig te zijn en tijdig schuilplaatsen te zoeken. Verschillende Oekraïnse steden zijn in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een golf van Russische raketaanvallen en droneaanvallen. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev zijn woongebouwen, waaronder een hotel, in brand gevlogen en is een 9 verdiepingen tellend gebouw gedeeltelijk ingestort. Inwoners zoeken hun toevlucht in metrostations. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hei, kibo te ipone de momanci. Pasta Carrefour e check tu reproducto nan cu sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartide in grup e classic tea pa relax de special match. Compra 3 of mas e botai un ticket cu chance pa gana premio tursima. Asi da facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bo, binjoin e ola

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, buenos dias. Op Dia de Bandera presenteren wij Luis Enrique Nalain Orici.

Henrik, Jonas, mañana op Dia de Bandera. Buenos dias, goedemorgen. Ik hoop dat we vandaag wat betrouwbaarder weer krijgen dan gisteren. Gisteren heeft het vrij veel geregend, vooral in de ochtenduren. Vandaag ook hier en daar nog een klein bewolkingje wat overtrekt. Maar laten we hopen dat de barbecue gewoon ongestoord aan kan vandaag, later vandaag. Paradise FM en Ilse de Lange nu.

Come on, heerlijk hè, word je lekker vrolijk van. Madcon op Paradise, 103.1, don't worry about a thing. Nou, doe dat ook zeker niet, hè. Relativeren kun je altijd leren. En zeker als je de gebeurtenissen bij onze buren in Venezuela ziet, hè. Potverdorie, dan valt het allemaal wel weer mee, hoe slecht je dag ook is. Het kan altijd slechter als je 60 kilometer verderop zit. Potverdorie. Heb je dat trouwens gezien? Dat is hartstikke mooi. De Emmabrug, de Pontjesbrug, die is deze dagen verlicht in de kleuren van de Venezolaanse vlag. Blauw, rood, geel. Allemaal om solidariteit te tonen met ons buurland. Dat is dus getroffen door die twee, nou inmiddels misschien wel vier verwoestende aardbevingen. De overheid laat weten dat Curaçao en haar inwoners klaarstaan om alle mogelijke steun en hulp te bieden aan het Venezolaanse volk. Want elke dag is het verschrikkelijk, worden er weer mensen gevonden in, steeds minder in leven, steeds meer buitenleven. En dat is heftig. Ongekend wat een natuurgeweld daar bij onze buren. Laten we daar toch maar eens wat vaker bij stilstaan. Hè. Hoe goed we het hebben op ons eigen eiland. Zometeen naar Third World op deze Dia de Bandera. Maak er een lekkere dag van. Doe leuke dingen. Ga lekker naar de ceremonies. Of pak je juk en reis richting Banda Bouwhof om te genieten van het lekkere

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of tekening.

0: eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Venison Small en Wifford.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

lijst 100 in meteen en Roger Sanchez, Another Chance. En daarvoor de vrouw die naar alle waarschijnlijkheid overmorgen, de 4e van juli, wordt verwacht bij de Pride in Londen. Valt dit jaar samen met de release van haar nieuwe album Confessions No. 2. En er gaan hardnekkige geruchten dat ze kort het podium op zal gaan klimmen. Voor een toespraak of een korte verschijning. De organisatoren die houden het bewust geheim om veiligheidsredenen en om de verrassing niet te verpesten. Maar er zijn een paar aanwijzingen. Madonna is al tientallen jaren een van de bekendste supporters van de LGBTQ+ gemeenschap. In begin juni verraste ze New York al met een onverwachte Pride-concert op Times Square, waar ze zowel klassiekers als de nieuwe nummers speelde. En de dag voor de London Pride verschijnt haar nieuwe album, waardoor promotioneel optreden logisch zou zijn. Ja, 1 plus 1 is Madonna op de Pride in Londen. Mocht je toevallig dit horen vanuit Europa en een weekendje Londen voor de boeg hebben, ik zou het wel weten. Lekker naar de Pride, naar Madonna gaan kijken. Op Paradise FM nu muziek van Sam Brown.

The Weeknd en Daft Punk. Voor veel schoolgaande kinderen lekker lang The Weeknd deze week. Want vandaag natuurlijk vrij vanwege Dia de Bandera. En ik begreep dat de meeste scholen daar morgen ook nog even een vrije dag achteraan hebben geplakt. Zodat je lekker lang ouders kan gaan lopen, lopen vermaken. Hun humeur kan lopen verstieren. Nee hoor, dat is hartstikke fijn toch? Lekker met het hele gezinnetje bij elkaar en lekker lang weekendje vieren. In het teken van onze vlag, Dia de Bandera vandaag. Ga wat leuks doen, pak de vlag nog een keertje erbij. Gelukkig had je die waarschijnlijk nog binnen handbereik, want iets met voetbal of zo. Gelukkig zijn er her en der genoeg vlaggen op het eiland te vieren of te vinden om deze dag, deze viering extra aan te dikken. Dat is mooi. Paradise FM is erbij, zoals elke dag. Met de beste muziek ooit gemaakt. Wat dacht je van Bryan Adams, Run To You, Cressip, I Would Stay. Je hoort ze zo meteen allemaal.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken.
3: Maida's Kitchen. Waar culinaire tradities samenkomen.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen.

0: buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 5:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 8:00 start de Dag van de Vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om hun motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. Hij noemde deze praktijk een schandvlek in de Britse geschiedenis. Tussen 1949 en 1976 zijn naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij jonge moeders, vaak onder druk gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer benadrukte dat dit een structureel probleem was. Israël herdenkt donderdag de grote Hamas-aanval van 7 oktober 2023, 1000 dagen geleden. Er zijn herdenkingen en protesten gepland. De aanval begon om 6:29 uur en leidde tot ongeveer 1200 doden en 251 gijzelaars. Activiteiten worden georganiseerd door de Oktoberraad, waaronder een stiltemoment en een expositie. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev is gestegen tot 10. Daarnaast zijn er zeker 56 gewonden, waaronder 2 kinderen. De aanvallen veroorzaakten schade op tientallen locaties, waaronder woongebouwen en een hotel. President Volodymyr Zelensky roept de bevolking op om extra voorzichtig te zijn en tijdig schuilplaatsen te zoeken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8:00 bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
7: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
8: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
9: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Van harte, goedemorgen. Cressip zometeen voor je. Hoor je na Bryan Adams, Run to You. Paradise.

nog een paar nachtjes slapen voor Jacqueline Goffert en haar crew. Want op 7 juli... dan gaat het gebeuren. Dan staat Cresip als special guest bij het enige Europese vastelandconcert van Alanis Morissette. In het Zuiderpark in Den Haag worden zo'n 20.000 bezoekers verwacht. Hallo, hé. Bijzondere combinatie van twee 90s en Zero's, Legends. Zero's vooral, denk ik. Waanzinnige gave voor Cresip dat ze met Alanis Morissette ook mogen optreden. Het... Als ik muzikaal zou zijn, dan zou ik dat ook wel ergens hoog bovenop mijn wensenlijstje bestaan. Zullen we maar zeggen. Zeg Paradise FM op Dia di Bandera, dag van de vlag. Het hele land ligt plat. Maar gelukkig zijn wij er wel bij. Met de beste muziek ooit gemaakt. Maroon 5, zometeen. Eerst naar Mana.

Paradise op 103.1 FM serveert ze de grootste hits ooit gemaakt. Zoals deze van Maroon 5, Animals. Een paar jaar geleden stonden ze nog op het Curaçao Noordzee Jazz Festival. Hè, wat dit jaar wederom gaat plaatsvinden met niemand minder dan Toto erop. En natuurlijk nog vele andere. Maar ja, Toto, dat is wel eentje waar ik ongelooflijk naar uitkijk, mag je best weten.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Pluray Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luray-energy.com.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
5: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group, i beton industrie brieven gehad, i recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje voel je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage Cordia. Un aia di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Fenmas, offer. Um voucher na valor de 1.500 florins de betonindustria brieva.

0: Dit is Brava FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Ja, buenos dias, goedemorgen. Nio, zometeen Closer. Eerst meebrullen met muziek van Wham.

Nio op Paradise, 103.1. Op Dia de Bandera, de 2e van juli. Wapper vandaag lekker met een vlag en geniet met een lach. En de muziek van 103.1. Narada, Michael Walden en Paddy Austin zijn hier.

Train op Holland 3.1. You're the Mermaid, zometeen hier Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem op je Dia Di Bandera. Ik ga lekker op huis aan, denk ik. Ik ga lekker even met mijn meisjes een leuke dag hebben vandaag. Misschien nog even een strandje opzoeken. En dan spreken we elkaar morgenochtend vanaf een uur of 6 weer op deze radiozender. Fijne dag, tot morgen.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Brionplein staat vandaag en morgen in het teken van cultuur en geschiedenis. Vanavond om 17:30 begint de herdenking van de afschaffing van de slavernij met toespraken en het strijken van de vlag. Later treden Bena Mayo en Juan Flavas op. Morgen om 8:00 start de dag van de vlag met onder andere de uitreiking van het Kruis van Verdiensten. Automobilisten op Curaçao hebben tot woensdag 15 juli om hun motorrijtuigenbelasting voor 2026 te betalen. Vanaf die datum moeten voertuigen zijn uitgerust met nieuwe kentekenplaten. Oude platen en namaakplaten zijn niet meer toegestaan. De politie waarschuwt voor strenge handhaving en roept iedereen op om alles op orde te hebben. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Keir Starmer heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. En noemde deze praktijk een schandvlek in de Britse geschiedenis. Tussen 1949 en 1976 zijn naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij jonge moeders, vaak onder druk gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer benadrukte dat dit een structureel probleem was. Israël herdenkt donderdag de grote Hamas-aanval van 7 oktober 2023, 1000 dagen geleden. Er zijn herdenkingen en protesten gepland. De aanval begon om 6:29 en leidde tot ongeveer 1200 doden en 251 gijzelaars. Activiteiten worden georganiseerd door de Oktoberraad, waaronder een stiltemoment en een expositie. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev is gestegen tot 10. Daarnaast zijn er zeker 56 gewonden, waaronder 2 kinderen. De aanvallen veroorzaakten schade op tientallen locaties, waaronder woongebouwen en een hotel. President Volodymyr Zelensky roept de bevolking op om extra voorzichtig te zijn en tijdig schuilplaatsen te zoeken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar semtoe.io. Dat is

0: S-E-N-T-O-O.io.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

uithalen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

Vandaag is het Dia de Bandera, een dag waarop trots, verbondenheid en liefde voor je eiland samenkomen, net als in de boodschap van Juanes. Het draait om dankbaarheid, hoop en de wens dat wat je lief is blijft bestaan. En dat hoor je terug in die muziek hier bij Paradise FM 103.1 op deze 1 juli. En ondanks dat we vandaag een beetje vrijheid vieren, is er toch zo meteen over 10 minuten een werkwoord van de week. Ik heb weer wat verzonnen, iets bijzonders. En ik denk dat je het wel herkent als je morgen weer gewoon gewerkt mag worden natuurlijk. Want dan is het gewoon weer een normale werkdag. Paradise met Davina Michel zometeen na Bon Jovi. Dit is Always. This Romeo is bleeding.

0: Sorry, Davina Michel. Ik zeg sorry. Ik weet dat je excuses niet moet aanbieden, want je hebt altijd gelijk namelijk. Maar het duurt echt niet zo lang, zo'n vrije dag als vandaag. Kan die lang genoeg duren?
1: Nee. Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: 1 juli 2026, Dia de Bandera. En toch is er een werkwoord van de week. En dat heeft vandaag te maken met meebewegen zonder plan. Ja, ik heb er een werkwoord van gemaakt. Het betekent je dag laten ontstaan zonder vooraf alles vast te leggen en gaandeweg beslissen wat logisch voelt. Als je dat in een zin zou verklaren, dan kan dat als volgt zijn. Ik begon zonder plan, bewoog mee en aan het einde van de dag klopte alles verrassend goed. Meebewegen zonder plan voelt eerst onzeker, maar daarna is het vaak verrassend rustig. Alsof je ontdekt dat niet alles gestuurd hoeft te worden om goed te verlopen.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: kant iets meer naar boven aan het laten komen. Toen zag ik een enorm mooie, gebobbelde, lege wijnfles van een rozeetje laatst bij iemand op tafel staan. En toen dacht ik, hé, die kan ik goud spuiten en dan kan ik daar iets leuks mee doen. Alsof dat een geestje uit een flesje kwam. Zomaar popte dat uit mijn gedachten. Christina Aguilera, mooi samengepakt hier bij Paradise 103.1. Voor 10:30 voor het lokale nieuws, want dat heb ik hier over een paar minuten voor je. Maar ook die hele grote hit vol liefde van Fleetwood Mac.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevin.
3: Exact de man.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert. Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Lekker veel goede muziek op Dia de Bandera. Met nu Fleetwood Mac.

Jimmy Nail Paradise 103.1. Ain't no doubt. Er is geen twijfel over mogelijk dat op een doorsnee woensdag op Curaçao alles gewoon draait. Hè, om werk, schoolverkeer en een klein beetje haast, een beetje routine. Het eiland in zijn normale ritme, zeg maar. Hè. Maar op een dag als Dia de Bandera, dan verandert dat tempo compleet. Dan staat alles even stil voor trots, vlaggen, muziek en verbondenheid. Van alledaagse drukte naar een eiland dat samen ademhaalt in kleur en gevoel. Met de beste muziek ooit gemaakt, Peter Gabriel.

En breathless, ademloos word je soms als je iemand iets ziet doen zonder dat er iets voor terugkomt. Hè, dan word ik in ieder geval even stil. Niet omdat het groots moet zijn, maar omdat het klein en oprecht is. Een helpende hand, een blik die begrijpt, een gebaar dat net op het juiste moment komt. En dan vergeet ik even te ademen, alsof ik herinner hoe mooi mensen eigenlijk kunnen zijn. Paradise met Na de Koers, Nick Kershaw.

0: Yourbuyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. En noemde deze praktijk een schandvlek in de Britse geschiedenis. Tussen 1949 en 1976 zijn naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij jonge moeders, vaak onder druk gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer benadrukte dat dit een structureel probleem was. Israël herdenkt donderdag de grote Hamas-aanval van 7 oktober 2023, 1000 dagen geleden. Er zijn herdenkingen en protesten gepland. De aanval begon om 6:29 en leidde tot ongeveer 1200 doden en 251 gijzelaars. Activiteiten worden georganiseerd door de Oktoberraad, waaronder een stiltemoment en een expositie. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev is gestegen tot 10. Daarnaast zijn er zeker 56 gewonden, waaronder 2 kinderen. De aanvallen veroorzaakten schade op tientallen locaties, waaronder woongebouwen en een hotel. President Volodymyr Zelensky roept de bevolking op om extra voorzichtig te zijn en tijdig schuilplaatsen te zoeken. Verschillende Oekraïnse steden zijn in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een golf van Russische raketaanvallen en droneaanvallen. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev zijn woongebouwen, waaronder een hotel, in brand gevlogen en is een 9 verdiepingen tellend gebouw gedeeltelijk ingestort. Inwoners zoeken hun toevlucht in metrostations. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi.
4: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is officieel.

0: klusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: De zee en de lucht als kracht op onze vlag. Net zo krachtig als de stem van Whitney Houston.

Alle drie meteen Whitney Houston en Raccoon met Love You More. Actief met nieuwe muziek en een uitgebreide tour langs de zalen in Nederland. Meerdere shows zijn uitverkocht en het is een band die daarmee gewoon zichtbaar blijft in het live circuit. En natuurlijk hun herkenbare sound terug naar het podium brengt. Ze blijven bezig, hè. En de nieuwste werk sluit aan op die lijn. Het is een beetje melodieuze pop. Het heeft focus op live uitvoeringen en het publiek, dat is belangrijk voor Raccoon. En dat maakt hun shows dit jaar vooral één ding compleet. Het is gewoon weer vol muziek zonder omwegen. Het succes van Raccoon gaat voort in Nederland en wij deden het hier met Love You More Paradise 103.1. Op Dia Di Bandera. We vieren de dag van de vlag met Bruno Mars en Baya Con Dios.

0: horen als je pure ik. Dan leren we een heleboel dingen wat eigenlijk niet bij ons hoort. En hoe ouder je wordt, des te meer leer je het weer af. Just the way you are, Bruno Mars.
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Alles is een leerproces, toch? Geldt ook voor Mr. Mister, die in de jaren 80 wereldwijd doorbrak met een sound die strak en dromerig tegelijk klonk. Maar achter die glanzende popproductie schuilde een periode vol excessen. Terwijl hun hits de top van de charts bereikten, leefde de band in een wereld waar grenzen vaak vervaagden en middelen als drugs een rol speelden in het creatieve proces. Nou, tegen die achtergrond komt er nu een verhaal naar buiten dat verrassend goed past bij de discussie van vandaag, waarin steeds duidelijker wordt dat zelfs kleine dagelijks gewoontes, zoals één glas alcohol, al effect kunnen hebben op lichaam en geest.
2: And we got into the thing that everybody was doing at the time, which is doing tons of drugs and, you know, just partying and go to studio. I mean, you go into a session and guys would have these 3-gram vials of coke, like sitting on their synthesizer, you know, and people were chopping it up. It was like, you know, Freud used it, it's not addictive, and it's a creative person's thing. Well, that's how we kind of all got into that, but of course, you know, we've seen the damage done.
0: Okay, en zo hoor je dus hoe die periode bij Mr. Mister niet alleen over succes en grote hits ging, maar ook over de keerzijde van een levensstijl waarin het gebruik van drugs langzaam zijn tol begon te eisen. En wat toen misschien voelde als inspiratie en versnelling van creativiteit, werd achteraf een ander licht op gezondheid. Focus en balans binnen het maakproces van hun muziek. Mr. Mister rockt nog lekker door en hoor je nu op Paradise FM met Broken Wings.

0: Paradise FM 103.1 viert het leven, viert de trots, viert verbondenheid, viert de vlag. De Yadi Bandera, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, na de geheime onthulling van Mr. Mister en de effecten van hun drugsgebruik in de populaire jaren 80, toen ze deze hits scoorden zoals Broken Wings, die je hoorde op 103.1. Gaan Louise onderweg, Robin S. en het nieuws vanaf je eigen eiland.
1: Weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
0: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
2: Mingudu. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: Refort. Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: We vieren Dia de Bandera. Samen met de beste muziek ooit gemaakt. Gaan Luis Guerra.

Bij Paradise FM 103.1 steken we de liefde voor muziek niet onder stoelen of banken. De 90s, oh wat waren ze fijn. Robin S. en Show Me Love. Voel je die energie op jouw Dia de Bandera? Oh, wat heerlijk op deze 2 juli met ABC.

Paradise 103.1 met John Mayer en Daughters. Heb je kinderen? Heb je broers of zussen die kinderen hebben? Mag je af en toe oppassen? Ja, die liefde gaat ver, hè? Maar kan ook pijn doen als er in één keer een ongelukje in een hoekje zit. Poef! Kan er zelf niet over meepraten? Ik heb de liefde voor een kat thuis. Ja, ook heel fijn. Paradise FM met de script, Natipao en China in Your Hand. It was

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Oh, buurman, wat doet u nu?
5: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
4: Maar bedoel je?
5: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
4: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
5: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
4: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
5: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
4: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak van het Hantavirus als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

0: gedateerd. De laatste persoon die in quarantaine zat heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip MV Hondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. De Britse premier Keir Starmer heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. En noemde deze praktijk een schandvlek in de Britse geschiedenis. Tussen 1949 en 1976 zijn naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij jonge moeders, vaak onder druk gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer benadrukte dat dit een structureel probleem was. Israël herdenkt donderdag de grote Hamas-aanval van 7 oktober 2023, 1000 dagen geleden. Er zijn herdenkingen en protesten gepland. De aanval begon om 6 uur 29 en leidde tot ongeveer 1200 doden en 251 gijzelaars. Activiteiten worden georganiseerd door de Oktoberraad, waaronder een stiltemoment en een expositie. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev is gestegen tot 10. Daarnaast zijn er zeker 56 gewonden, waaronder 2 kinderen. De aanvallen veroorzaakten schade op tientallen locaties, waaronder woongebouwen en een hotel. President Volodymyr Zelensky roept de bevolking op om extra voorzichtig te zijn en tijdig schuilplaatsen te zoeken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Ja, Pepijn hier. Een hele fijne donderdagmiddag. Dit is Gloria Estefan.

Beat Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Die carrière van Gloria Estefan die heeft een Nederlandse tintje. Haar wereldwijde popcarrière, zeg maar, die begon in Nederland. Het nummer, dit nummer, in Amerika deed aanvankelijk helemaal niks. Maar in 1984 in de Nederlandse discotheken werd het een gigantische hit. Toen werd het opgepakt door, zeg maar, de rest van Europa. En vervolgens volgde de wereld. Het was voor de Miami Sound Machine trouwens het eerste Engelstalige succes. Daarvoor hadden ze maar liefst 7 albums uitgebracht. Allemaal in het Spaans. Over naar Follow Through van Gavin DeGraw. Hij heeft de credits voor deze plaat volledig. Hij heeft het geschreven. Hij heeft het opgenomen. Het is echt, echt volledig zijn nummer. Er gaat momenteel wel een vrij hardnekkige roddel over Gavin DeGraw. Hij heeft de geruchten.

Sophie B. Hawkins, die was percussionist bij de bekende band van Brian Ferry, hè, Roxy Music. Maar met veel drama werd ze daar ontslagen. Toen besloot ze, ik ga nooit meer voor een ander musiceren. Ik ga zelf muziek maken voor me eigen. En dat ging eigenlijk heel succesvol. Hè. Dit werd een wereldwijde top 10 hit. Maar het herkenbare pianoakkoord van het nummer, dat was eigenlijk een blunder. Sophie was tijdens het oefenen zo ontzettend moe geworden dat haar hand op de piano per ongeluk bleef hangen op een verkeerde basnoot. En dat vond ze eigenlijk zo mooi klinken dat ze het hield. Het bewijs dat soms de beste dingen per ongeluk ontstaan. Over naar onze lokale held Levi Silvani. Hij werd 20 jaar geleden bij het conservatorium geweigerd, maar dat liet hem niet uit het veld slaan. Hij ging gewoon door in de muziek. En dit nummer, een ode aan het simpelweg genieten van het leven, is een van zijn grote hits hier. Pret die.

Natalie Cole, This Will Be an Everlasting Love. Over naar In Excess Original Sin. Dat gaat over het doorbreken van maatschappelijke en raciale vooroordelen, met name rondom interraciale relaties. Zanger Michael Hutchine zingt dat de echte zonde niet de liefde tussen twee mensen met een verschillende huidskleur is, maar juist het oordeel dat de buitenwereld daarover heeft. Met de bekende tekst Dream on white boy, dream on black girl, roept de band op om alle door de samenleving getrokken grenzen volledig te negeren. En terecht.

Fladuro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Command the road with all

0: geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle borst. Ja, een hele goede donderdagmiddag. Nu Fairground. Simply Red.

Ja, zo heet het nummer ook. Because of you, Kelly Clarkson. Dan nu iets heel anders, Coolio met Gangsta's Paradise. Dat nummer neemt je mee in het harde leven van de straat. Coolio beschrijft een wereld van armoede, geweld en constante dreiging. Een plek waar jongeren opgroeien zonder echte uitweg. Het paradijs waar hij over zingt blijkt allesbehalve paradijselijk. Het is een vicieuze cirkel waar je moeilijk aan ontsnapt. De openingszin, gebaseerd op de welbekende Psalm 23.

ging het over niet al te slimme meisjes. Misschien wel over influencers. In ieder geval heet het nummer Stupid Girls. Ik zou zeggen, het is donderdag, heerlijke vrije dag, dag van de vlag. Don't worry, be happy. En dat zingt Bobby McFerrin ook. Nummer is een vrolijke aansporing tot optimisme. Zelfs bij grote ellende, geen geld, geen vriendin, de huur niet betaald. De boodschap van Bobby McFerrin is simpelweg zorgen maken. Verdubbelt het probleem alleen maar. Het was het eerste volledige a cappella-lied ooit dat nummer 1 bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer bestaat uitsluitend uit de stem van Bobby McFerrin. Er zit geen enkel instrument bij. Op de Grammy Awards in de tijd won het nummer 3 prijzen. Tegelijk Song of the Year, Record of the Year en Best Male Pop. Best Male Pop? Vocal Performance. Mijn vocal performance was wat minder. Best Male Pop Vocal Performance. De zin, don't worry, be happy, is niet door McFerrin zelf bedacht, maar stamt van een Indiaanse spirituele goeroe die de uitdrukking gebruikte in berichten aan zijn westerse volgelingen. Bobby McFerrin zag die zin op een poster in het appartement van een bevriend duo en dacht, hé, dat is misschien wel leuk voor een plaat.

0: bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.

0: in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis verloren gegaan. Een opslaglocatie met hulpgoederen ter waarde van meer dan 1,5 miljoen euro werd volledig verwoest. Bij de aanvallen kwamen tenminste 21 mensen om het leven en raakten minstens 85 mensen gewond. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 5 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Sinds de verdrijving van het regime van Bashar al-Assad in december 2024 komen er vaker aanslagen voor in Damascus. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak van het Hanta-virus als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. De laatste persoon die in quarantaine zat heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip MV Hondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. De Britse premier Keir Starmer heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. En noemde deze praktijk een schandvlek in de Britse geschiedenis. Tussen 1949 en 1976 zijn naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij jonge moeders, vaak onder druk gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer benadrukte dat dit een structureel probleem was. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Ja, en oprecht goede donderdagmiddag. Dit is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

moederliefde geweest zijn. Maar ja, nu is het helemaal klaar met die liefde. Daarvoor hoorde je natuurlijk Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Over naar de mannen van de jeugd van tegenwoordig, met Sterrenstof. Dat nummer gaat over volwassen worden. Het vinden van de ware liefde en het achterlaten van een wild verleden. De rappers blikken in hun eigen poëtische straattaal terug op de periode na hun vroege doorbraak. Hoewel de titel Sterrenstof, Stardust, een bekende Engelse straattaalnaam is voor cocaïne, vertelt de track vooral hoe de mannen destijds dreigden volledig te ontsporen door het snelle succes, maar uiteindelijk werden ze gered omdat ze de ware liefde tegenkwamen. Dat nummer, trouwens, dit nummer dus, Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig, is in 2010 door de luisteraars van 3FM officieel uitgeroepen tot het allerbeste nummer dat ooit op Nederlandse bodem is gemaakt.

ging daar toch even lekker swingend door de studio heen. Die Eddie Herrera, die je net hoorde, hè, van Situ Tevas, die wilde eigenlijk voetballer worden. Hij was in zijn jeugd een ontzettend getalenteerde voetballer. Hij speelde op hoog niveau in de Dominicaanse Republiek. Maar hij werd op een gegeven moment als zangtalent ontdekt door een legendarische bandleider, Wilfredo Vargas. Pas toen hing hij zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen voor één microfoon. Daar mogen we misschien ook wel heel blij mee zijn. Ja, anders had de Dominicaanse Republiek misschien wel aan het WK meegedaan. Je kan het allemaal niet uitsluiten, maar is in ieder geval enorm succesvol als zanger. Hey, het is natuurlijk een vrije donderdag, hè, Dia di Bandera. En misschien ben je rond deze tijd wel onderweg naar Westpunt. Kijk dan uit, want ik ga nu een plaat draaien waardoor ik zelf, als ik niet uitkijk, een stuk harder ga rijden. Het is Diesel, Nederlands formatie met Sosalito Summer Nights, hier bij Paradise.

0: score for fun. Download Bovinmaas app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group. I beton industrie brieven gaat. IRCB, Bostempel Digitaal. Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia. 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di beton industrie brieven gaat. Van maas information visita fenmas.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
2: Jij wilt toch ook niks missen van Vega?
3: Even Twente Car heeft overal ter wereld beste gingen en auto's in de buren in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Even Curaçao heeft 5 locaties. Er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurazao.com.
4: In actie komt. Of je gewoon geen wedstrijd wilt missen. Bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
5: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: zit erin!
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit

Chris Brown. Fine China hier bij Paradise FM. Over naar David Bowie, Modern Love. Bowie was in de studio in New York in eerste instantie zo ongelooflijk ontevreden over hoe hij deze tekst voor dat nummer had ingezongen dat hij de hele opname wilde weggooien. Nile Rodgers, die hem begeleidde, die het album produceerde, moest urenlang op hem inpraten om hem te overtuigen. Uiteindelijk besloot David Bowie de zangpartij voor dit nummer compleet anders aan te pakken. Hij zong het nummer opnieuw in met een veel rauwer, gejaagder en emotioneler stemgeluid, wat uiteindelijk het handelsmerk van deze hit werd. De herkenbare, pompende drum groove van Modern Love is later de basis geworden voor een andere wereldhit. Kenny Loggins vond die drums zo mooi dat hij exact hetzelfde ritme en tempo gebruikte om zijn iconische filmsong Footloose mee op te bouwen.

dit nummer bestond niet. Nee, serieus, dat nummer, I'll Be There For You, heel bekend, wereldberoemd natuurlijk door de serie Friends van The Remnants, dat bestond helemaal niet. De versie die je in de intro van de hitserie Friends hoort, die duurt oorspronkelijk maar 45 seconden. Toen werden radiostations vervolgens over de hele wereld platgebeld door luisteraars die zeiden, ja, ik wil dat nummer van Friends horen. Maar het nummer bestond helemaal niet. Dus de band, de Rembrandts, werden door hun platenmaatschappij gedwongen om er snel een paar coupletten bij te schrijven, zodat er een volwaardige radiosingle uitgebracht kon worden. Het nummer werd trouwens eerst aangeboden aan R.E.M. De platenmaatschappij wilde R.E.M. strikken voor de titelsong, maar daar had R.E.M. dus helemaal geen zin in. Dus toen werden het de Rembrandts. En die hebben daar geloof ik nooit spijt van gehad. Over tot slot van mijn twee uren naar Yvonne Elliman. If I Can't Have You. Natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de film Saturday Night Fever uit 1977. Het nummer werd geschreven door de Bee Gees en was een van de absolute paradepaardjes op de al bijzonder succesvolle soundtrack van die film Saturday Night Fever. Hey, ik ben er morgen weer om 12 uur. Dan een gewone uitzending. Gaan we onder andere bellen met Mark Kampers en het lokale nieuws door natuurlijk met Vanessa. Ik wens je nog heel veel plezier vanmiddag met Marissa en met diezelfde Vanessa. Die meldt zich om 4 uur. Ik zou zeggen, geniet nog van je Dia di Bandera. En tot morgen.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is land.
2: Sento hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis verloren gegaan. Een opslaglocatie met hulpgoederen ter waarde van meer dan 1,5 miljoen euro werd volledig verwoest. Bij de aanvallen kwamen tenminste 21 mensen om het leven en raakten minstens 85 mensen gewond. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 5 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Sinds de verdrijving van het regime van Bashar al-Assad in december 2024 komen er vaker aanslagen voor in Damascus. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak van het Hantavirus als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. De laatste persoon die in quarantaine zat heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip MV Hondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. De Britse premier Keir Starmer heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw onder druk hun kinderen hebben afgestaan. En noemde deze praktijk een schandvlek in de Britse geschiedenis. Tussen 1949 en 1976 zijn naar schatting 185.000 baby's weggehaald bij jonge moeders, vaak onder druk gezet omdat ze ongetrouwd waren. Starmer benadrukte dat dit een structureel probleem was. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

One of Us hoor je hier op Paradise FM. Nou, een hele goede donderdagmiddag. Ja, ik ben gewoon te horen vandaag. Hoe is het mogelijk? Het is natuurlijk vandaag 2 juli. Ja, de nationale dag. Dia di Bandera. De dag van de vlag en het volkslied. De nationale feestdag. Ja, en heel het eiland zal in de vlaggetjes blauw-wit-geel kleuren. Er is feest, gezellige mensen.

0: paradisefm.cw. Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
3: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Nou, en gedanst gaat er zeker worden vandaag. Hier is het liedje I Wanna Dance With Somebody.

Voordat Robbie Williams uitgroeide tot een van de grootste solo-artiesten van Europa, maakte hij begin jaren 90 deel uit van een populaire boyband Take That. Hij was de jongste lid daarvan de groep en hij stond bekend om zijn rebelse karakter. Maar het botste steeds vaker binnen de band en daardoor kwam er in 1995 een eind aan. Ja, veel mensen dachten toen dat de carrière daarmee voorbij was, maar het tegendeel die bleek. Ja, als solo-artiest scoorde hij reeks wereldhits. Hij gaf uitverkochte stadionconcerten en groeide uit tot een van de succesvolste Britse solo-artiesten ooit. Hier is Robbie Williams met Miss.

0: Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Maroon 5 en Waylon en nog veel meer.
1: Op vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Car Team Willemstad hier.

0: met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Vroeger dronken die biertje laat.

0: Voor wijn slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
0: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis verloren gegaan. Een opslaglocatie met hulpgoederen ter waarde van meer dan 1,5 miljoen euro werd volledig verwoest. Bij de aanvallen kwamen tenminste 21 mensen om het leven en raakten minstens 85 mensen gewond. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 5 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Sinds de verdrijving van het regime van Bashar al-Assad in december 2024 komen er vaker aanslagen voor in Damascus. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak van het Hantavirus als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. De laatste persoon die in quarantaine zat, heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip met Frohondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag.
1: De laatste persoon die in quarantaine zat, heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip met Frohondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels,

ochtend in Mahai gaat Blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis en

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Dit is Brazen.

Ja, ik ga je eventjes meenemen naar 2013. Ja, toen kwam Miley Cyrus, die bracht een liedje naar buiten, Wrecking Ball. Ja, Miley die kennen we natuurlijk van haar Disney-tijd als Hannah Montana. Maar ja, toen kwam in één keer dit nummer uit. Ja, toen was het in één keer een hele compleet nieuwe versie. Ja, het liedje dat ging over een relatie die stuk loopt. Maar vooral de videoclip die zorgde voor heel veel ophef. Miley op een sloopkogel, in een lege ruimte vol emoties. Ja, voor de een was het krachtig en artistiek. Voor de ander was het veel te heftig en een grote breuk op haar oude imago als Hannah Montana. Ik moet zelf zeggen, ik ken haar ook als Hannah Montana. Ik weet nog, die videoclip kwam uit. Ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Nou, in ieder geval was er wel één ding duidelijk. Wrecking Ball werd natuurlijk echt een enorme wereldhit, want iedereen ging het natuurlijk kijken. Ja, en dit was wel het moment dat Miley Cyrus definitief doorbrak als solo carrière en eigenlijk het imago van Hannah Montana achter zich liet. Nou ja, hier is hij dan, Miley Cyrus met Wrecking Ball.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
5: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Oh, kut, ik had me veel verder kunnen doen.
1: Who's Johnny? Hoor je hier op Paradise FM? Ja, er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey Marissa.
1: Hallo, hoe is het?
2: Lekker.
1: Het is vandaag donderdag, hè?
2: Ja.
1: Een bijzondere dag. Ik moet elke keer die naam, sorry. Nou ja, zeg jij maar.
2: Dia di Bandera.
1: Dia di Bandera. Nou, echt
2: Nee, het is niet Dia di Bandera. Nee hoor. Dia di Bandera. Dia, het is gewoon dag.
1: Dag,
2: dia.
1: Ja.
2: Die van?
1: De vlag.
2: Ja, Bandera.
1: Bandera.
2: Denk aan een band. De vlag is een soort band.
1: Oh ja?
2: Ja, ja, dat zou zo. Dus ik geef
1: Dia di Bandera. Oh, ja. Dia di Bandera.
2: Exact.
1: Hey. Oké, okay, nice.
2: Ja.
1: Nee, het is een bijzondere dag vandaag. Toch?
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay, Vanessa, ik heb een vraag voor je.
2: Kom maar door. Ik word een beetje melig.
1: Ik word ook melig. Oké, Vanessa, wat is het eerste waar je op let als je iemand voor het eerst ontmoet?
2: Ja, ja.
1: Ik weet dit semi van jou al.
2: Ja, ik denk, ik wil meteen zeggen tanden.
1: Maar precies, tanden. Dit had ik in mijn hoofd.
2: Maar misschien ogen ook. Ik denk eerst ogen, ja. Dan tanden.
1: Ja, oké. Okay. Maar voor de rest qua houding en zo. Kijk, jij bent natuurlijk, jij hebt heel lang, hè, jij hebt veel ervaring met mensen lezen.
2: Ja.
1: Hè, door wat je allemaal hebt gedaan.
2: Ja.
1: In theater.
2: En heel veel bezig met. En voordat ik überhaupt dit als werk deed, hè, dus acteren, acteerles geven, casting. Hè, dus dat ik mensen,
1: ja.
2: Bepaalde mensen zoek bij een rol. Ik ben altijd bezig met mensen en mensen herkennen en mensen. Duiden.
1: Ja,
2: maar voordat ik dat überhaupt deed, hè, toen ik nog een kind was, was ik altijd al. Ik ben een ras voyeurist.
1: Oké, okay, maar wat zijn dan de dingen waar je op let? Wat zijn dingen waarvan je zegt, ja, kijk, als iemand dit doet,
2: ja, nou ja, dat,
1: wat zegt iets over een persoon?
2: Alles. En weet je, ik begin bij ogen. Dan, ja. Dus jij vraagt het eerst. Ik denk tanden. Tanden vind ik namelijk echt heel belangrijk.
1: Ja.
2: Maar eerst kijk je naar ogen, dan kijk ik naar tanden. Als iemand begint te praten, wat voor tanden heeft iemand? Heeft iemand verzorgde tanden? Heeft iemand, kijk, verzorgde tanden, dat is belangrijk.
1: Ja.
2: Als onverzorgd zijn, ja, vind ik een beetje minder. Als ze echt gewoon vies zijn, dan ben ik klaar.
1: Ja,
2: met het gesprek.
1: Ja.
2: Nee, want het zegt iets over iemand, want je kan gewoon je tanden verzorgen.
1: Ja,
2: daarnaast, gekke tanden of zo vind ik ook leuk. Als ze schoon zijn, als ze schoon zijn, verzorgd. Maar ik hou niet van beugeltandjes.
1: Nee, ja.
2: Ik hou van aparte tanden.
1: Ja, oh ja, dat ben ik mee.
2: Vind ik ook leuk. Als een tandje een beetje scheef of zo.
1: Ja, grote, klopt.
2: Weet je, Freddie Mercury? Nou, heel top tanden. Ik hou ervan.
1: Ja, ben ik mee eens.
2: En daarna kun je doorgaan. Ik zoom in op alles. Houding. Heeft iemand een krom ruggetje? Hoe staat iemand? Sommige mensen staan een beetje met een krom ruggetje. Denk ik, ach.
1: Maar dit zijn dingen die uit, inderdaad, kijk, bepaalde dingen kun je veranderen. Hey, uiterlijke verzorging.
2: Ja.
1: Maar sommige dingen kun je natuurlijk niks aan doen. Maar dat zegt wel iets over iemand zijn eigenschappen.
2: Sommige dingen
1: toch gesloten, open.
2: Kijk, als jij dun haar hebt, dat zegt niks over je karakter.
1: Ja.
2: Dan kun je niks aan doen.
1: Ja.
2: Maar als jij krom staat, dat zegt wel iets over je karakter. Als jij boos kijkt, zegt ook iets over je karakter.
1: Ja,
2: dat zijn allemaal dingen die vind ik dat rete interessant. Ik kan hier uren over praten.
1: Ja, ja.
2: Maar dat gaan we niet doen. Wat is hetgene wat jij als eerste ziet?
1: Nou, inderdaad ogen en tanden inderdaad ook wel. Maar dat zegt inderdaad alles wat je zegt. Dat zegt ook wel veel over een persoon.
2: Ja.
1: Kleding ook.
2: Ja.
1: Manier van lopen.
2: Ja.
1: Ik vind manier van lopen ook altijd zegt zoveel. Soms dan zie ik iemand van achter, zie ik iemand lopen. Dan kan ik gelijk zeggen, dat is die en die. Sommige mensen hebben zo'n.
2: Ja.
1: Die lopen, I don't know, zo bijzonder.
2: En als je diegene niet kent, kun je ook aan iemands loop wel een beetje zien wat voor soort persoon het is.
1: Ja.
2: En er zijn ook mensen die het alsof je een soort van bepaalde groep mensensoort hebt. Dus dat je denkt, je ziet iemand voor het eerst. Die heb je nog nooit gezien, maar dan denk je, oh, dat is eigenlijk net zo iemand als iemand anders
1: klopt.
2: Die je kent.
1: En dat betekent dan ook weer, hoe vertrouwd je eventueel bij iemand
2: heel
1: voelt,
2: snel.
1: Toch? Als je klopt. Wauw.
2: Ja, interessant.
1: Dat
2: hè?
1: Is echt. Ik vind het ook echt heel interessant.
2: Maar er zijn dus ook mensen die letten niet op. Die letten daar niet op. Hè? Die letten op andere dingen. Die letten op auto's of merken. Weet je wel,
1: het
2: is niet heel, heel vanzelfsprekend dat je inzoomt op karaktereigenschappen, op uiterlijke details.
1: Maar betekent dat dan dat als je met iemand gaat praten en jij doet dat dus niet, dat je dan gewoon echt aan het praten bent. Ja, ik ben altijd aan het opletten, toch? Scannen. Wat interessant.
2: 100%. Ja, maar niet iedereen doet dat. Maar ik vind het leuk dat jij dat ook doet. Ik hou van mensen die dat doen.
1: Ja, nou, plus daarnaast, weet je waar ik ook altijd wel op let? Gedrag in het openbaar naar anderen toe. Dus soms kun je iemand spotten die niet doorheeft dat je een soort van erop let.
2: Ja.
1: Maar hoe gaat iemand om met anderen?
2: Ja.
1: Oh, dat is ook zo belangrijk.
2: Het is allemaal interessant.
1: Nou, oké. Okay. Dit was hem weer.
2: Ja, we gaan hier off-air nog even door.
1: Dat denk ik ook. Dankjewel, Vanessa.
2: Yes.

Keep on loving you hier op 103.1. Ik wil je weer bedanken dat je hebt geluisterd naar mijn show. Ik zou zeggen, dia di bandera, geniet ervan. Ik zit morgen natuurlijk weer voor je klaar tussen 2 en 4. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. Tot morgen.

0: Film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall.

0: mammoetprinting.com. Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis verloren gegaan. Een opslaglocatie met hulpgoederen ter waarde van meer dan 1,5 miljoen euro werd volledig verwoest. Bij de aanvallen kwamen tenminste 21 mensen om het leven en raakten minstens 85 mensen gewond. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 5 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Sinds de verdrijving van het regime van Bashar al-Assad in december 2024 komen er vaker aanslagen voor in Damascus. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak van het Hantavirus als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. De laatste persoon die in quarantaine zat, heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip met Frohondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin.
2: CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen.

0: grootste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Dit is Braza FM.

Wat een ongelooflijk lekker nummer is dit. Olita Adams en The Window of Hope. Ik krijg bij haar altijd zo'n ontzettend warm gevoel. Ja, dat heeft ermee te maken dat ik dit gewoon heel veel luisterde ook. Hè, op MTV en nou ja, goed, thuis stond het ook veel aan, Olita Adams. Het is gewoon, ja, het brengt me een beetje terug naar de jaren 90. Ik vind dat fijn. Ja, soms is het lekker een beetje terugkijken. En muziek brengt je lekker de juiste kant op wat dat betreft altijd. Tenminste, de juiste muziek. Ja, DJ Boogieman die zegt altijd, music is my therapy. En ik vind het zo mooi als hij dat zegt, want dat is ook echt zo. He, als ik de auto instap 's ochtends en ik zet Paradise FM aan, dan kom je automatisch in een bepaald soort stemming door het nummer wat gedraaid wordt. Ja, dat vind ik zo lekker. En 9 van de 10 keer is dat terug in de tijd. Want we draaien natuurlijk de grootste hits ooit gemaakt. Ja, en die, aan ieder hitje zit wel een mooie herinnering of een fijn gevoel geplakt. Heerlijk vind ik dat. Hey, vandaag ben ik weer bij je tot de klok van 7. Ik hoop dat je een heerlijke dag van de vlag aan het genieten bent. Hè? Dat je leuke dingen aan het doen bent. Ja, en jij bent vrij. Wij begeleiden jou eventjes deze dag door. Niet omdat je het nodig hebt, want het is een heerlijke vrije dag. Maar gewoon omdat het gezellig is. Onderweg in de auto naar de gezellige marktjes. Misschien rij je wel lekker richting het strand. Of juist net weer terug. Maar wij zijn gezellig bij je. Met dus die beste muziek ooit gemaakt. Ik heb Lenny Kravitz voor je klaarstaan. It ain't over till it's over.

Ado hier op 103.1 FM en All Good Things Come to an End. Ja, het is een beetje een trieste titel. Ja, alles komt altijd uiteindelijk, loopt op zijn einde. Hè? Ik bedoel, goede dingen, maar ook slechte dingen, dat vinden we dan niet erg. Hè? Als er iets vervelends aan de hand is, als je een vervelende griep te pakken hebt bijvoorbeeld. Heb ik niet, gelukkig. Gaan we ook niet doen. Maar dan ben je blij als het afloopt. Alleen als het leuk is, als je een fijne dag hebt en het komt, het einde komt in zicht, dan vind je dat weer minder. Nou, het einde van deze Dia de Mandera is nog niet in zicht. Maar goed, we gaan natuurlijk al wel weer richting de klok van 5. Dus we hebben nog eventjes. Ik heb zometeen een aantal leuke tips. Mocht je nog wat leuks willen doen vandaag, misschien ben je lekker uit gaan slapen. Hè, en zit je nu een beetje aan je tussenhaakjes ontbijtje. En denk je, wat gaan we doen vandaag? Ik heb nog wel een leuke tip voor je. Zo meteen, maar ik heb eerst nog een lekker nummer. Joe Cocker.

0: paradisefm.cw. Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otro Banda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

0: Hij zit erin!
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinia of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
8: Tijd nu voor Bryan Adams en Miss Tina Turner.

De zusters Lois Lane en It's the First Time. Ik heb het je beloofd. Ik ga jou een tip geven voor vandaag. Ja, het is misschien een beetje, nou ja, mosterd na de maaltijd wil ik het nog niet noemen. Want de dag is nog niet voorbij. Maar het is natuurlijk ook al lang alweer 4 uur geweest. Hè? Dus voor hetzelfde geld ben je alweer lekker richting huis. Heb je jouw Dia de Bandera al helemaal ten volste benut voor je gevoel? En denk je nou, nu gaan we lekker de avond in. Ja, mocht je de avond ingaan en wat leuks willen kijken, heb ik straks ook nog een filmtip voor je. Want ja, het is natuurlijk donderdag. Bert schuift niet bij me aan vandaag. Want ja, Bert is vrij. Maar ik heb wel zelf eventjes een leuke filmtip. Een serie en een film heb ik voor je. Maar dat zometeen. Voor nu heb ik ook nog eventjes voor de mensen die misschien nog wel in de auto zitten en denken, nou, we zijn net onderweg, we willen nog even wat leuks doen. Nou, je kan nog het staartje meepakken van Nos Cultura Nos Orgullo Flag Day Market. Moet wel goed zeggen. Nos Cultura Nos Orgullo Flag Day Market. En dat is nog tot 6 uur bij Renaissance Mall en Rifford. Het is gewoon een markt waar je ontzettend veel leuke kraampjes hebt, lokale ondernemers, maar liefst 25 verschillende lokale ondernemers. Dus daar is genoeg te zien, te beleven, mee te maken. Daarnaast is er ook nog lekker live muziek, een heerlijke sfeer natuurlijk, en leuke activiteiten en workshops voor kids. Wat er nu nog precies te doen is wat betreft die workshops, dat kan ik je niet vertellen, maar er is genoeg. Dus ik neem aan dat je daar echt nog wel terecht kunt voor wat gezelligheid. Ja, het is natuurlijk een hele bijzondere dag, toch? Ik bedoel, we willen de vlag vieren. Ik reed van de week met mijn kinderen over het eiland. En toen zag ik een grote, grote vlag hangen. En toen zei ik, zou dat nou... mijn zoon die zei volgens mij toen tegen mij, ja, dat is vanwege Dia de Bandera. En toen dacht ik, ja, of hij hangt daar nog vanwege het WK. Het kan natuurlijk allebei, hè. Ik bedoel, we hebben die vlaggen niet allemaal meteen weggehaald omdat we niet door zijn. Toch? Ik bedoel, de liefde voor de Blue Wave en de liefde voor de vlag, die blijft sowieso. En dat vieren we vandaag natuurlijk best te hard. Nog net even harder dan normaal, hoop ik tenminste. Nou ja, hoe dan ook, ik hoop dat jij een heerlijke dag hebt vandaag. En mocht je nog eventjes op pad willen, ga dan even bij Renaissance Mall en Rifford langs. Je kan daar tot 6 uur terecht. En daarnaast zijn er natuurlijk allerlei leuke, gezellige restaurantjes ook nog open daar in de buurt. Dus dat gaat helemaal goed komen. En mocht je toch lekker zeggen van nou, we blijven op de bank zitten, we blijven gewoon gezellig naar jou luisteren, dan heb ik nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan, hoor. Jennifer Lopez nu, Let's Get Loud.

Boys. En dat was toch wel een band waar menig meisjeshart sneller van ging kloppen in de 90s. Hey, het is Dia de Bandera. Het zal je niet ontgaan zijn. We zijn met z'n allen vrij vandaag. We vieren de vlag. Onze liefde voor onze prachtige blauwe vlag. En ik ben heel benieuwd hoe jij die doorbrengt. Wat ben je aan het doen? Laat het me even weten. 675-1031. Ik ben niet nieuwsgierig. Ik weet één ding. En dat is dat je waarschijnlijk niet op je werk bent. Maar waar ben je dan wel? Kijk, als jij in de auto zit, dan wil ik voor jou speciaal gewoon een lekker nummer draaien. Gewoon echt zo'n cruise-nummer. Weet je, als jij net terugkomt van het strand, je hebt een heerlijke dag gehad. Nou ja, laten we daar even van uitgaan. Deze is voor iedereen die net terugrijdt van het strand. Lekker in de auto zit met z'n allen. Je hebt een heerlijke dag gehad. Je hebt een beetje een rozig gevoel. Misschien een beetje in de zee gezwommen. Hè? En het zand zit nog aan je tenen. Dan is dit een nummer wat je wil horen. Gewoon lekker cruisen in de auto. Speciaal voor jou, Big Papa. The Notorious B.I.

0: Waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: The new Kooijman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooijmanBV.com. Kooijman, everything you need to succeed.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar Star.

Van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 5 doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Sinds de verdrijving van het regime van Bashar al-Assad in december 2024 komen er vaker aanslagen voor in Damascus. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis verloren gegaan. Een opslaglocatie met hulpgoederen ter waarde van meer dan 1,5 miljoen euro werd volledig verwoest. Bij de aanvallen kwamen tenminste 21 mensen om het leven en raakten minstens 85 mensen gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie beschouwt de uitbraak van het Hantavirus als voorbij. Sinds eind mei zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd. De laatste persoon die in quarantaine zat, heeft donderdag negatief getest. De uitbraak begon in april op het Nederlandse cruiseschip met Frohondius, waar 3 mensen overleden en 10 anderen besmet raakten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk.

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exact de man.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Dit is Braza FM.

Left en Mambo. Oftewel, Sway hoorde je hier op 103.1 FM. Ik had laatst ineens Ik had iets heel geks. Ik was aan het nadenken. Punt. Nee, ik dacht na over iets. Dat doe ik wel vaker. Waar dacht ik over na? Nou, ik realiseerde me ineens dat ik al heel lang niet naar een foto ben geweest om foto's af te drukken. En toen, terwijl ik me dat realiseerde, kreeg ik een beetje een onrustig gevoel. Want we maken natuurlijk tegenwoordig allemaal foto's met die camera's. Hè, tenminste, met die mobiele telefoon, zal ik het even duidelijk zeggen. En dan slaan we dat op en dat is hartstikke leuk. En dat deel je dan op de socials. En dat is ook hartstikke leuk, want iedereen kan het allemaal maar zien de hele tijd. Nou, prachtig. Hè, ik bedoel, welkom in 2026. Maar ik realiseerde me, waar zijn al die foto's die je in de hand kan houden? Weet je nog? He, weet je nog dat je vroeger terugkwam van vakantie of dat je op visite ging bij een tante en dat je dan gewoon het fotoboek in de handen kreeg op het moment dat je ging zitten daar met een kopje koffie en een lekker gebakje of weet ik veel wat. Dan ging je samen foto's kijken van de vakantie in Frankrijk. Maar dat is niet meer. Nee, tegenwoordig gaat alles gewoon gelijk huppatee, hè, de lucht in. En we kunnen het zien eigenlijk terwijl iemand in Frankrijk zit. Je weet alles al, je komt terug en die verhalen, nou ja, je hebt het al lang al gezien, je hebt het al lang al gelezen. Er is eigenlijk niet zoveel meer aan. Ja, het is wat het is nu en we maken er wat van. En ook dit heeft weer zijn voordelen, maar toch mis ik het wel, die tijd van toen. Weet je wel, dat je gewoon lekker rustig eventjes de tijd nam om in een album te bladeren. Nog eens even terug te kijken naar ooit. Ik vind het toch wel wat, hoor. Ja, als ik er zo over nadenk, denk ik, oh. En al die foto's die je maar post en deelt en ja, vervolgens nooit meer ziet. Zo'n fotoalbum pakte je er nog wel eens bij. Nou ja, goed. Ik hoop niet dat ik jou nu ook meteen onrustig heb gemaakt. Maar we kijken gewoon met een fijn gevoel terug op de tijd dat het anders was. God, ik word echt oud. Bijna jarig, bijna 60.

en sterren. En dat is exact wat je af en toe gewoon even moet doen. Even stilstaan, kijken, inzoomen en that's it. Wat we zo meteen even gaan doen, tenminste ik speciaal voor jou, is eventjes inzoomen op een leuke serie. Ja, misschien heb jij zin om vanavond ergens aan te beginnen. Iets eraan bingen. Sowieso is het donderdag. Dus ja, het is echt wel tijd voor jouw wekelijkse film- of serietip. Nou, ik heb ze allebei. Ik verdeel het eventjes. Ik heb een leuke serie en een leuke film. Ik ga het je bij deze alvast zeggen. Dit zijn dingen die je wat mij betreft moet gaan kijken. Of vanavond of lekker in het aankomende weekend. Zometeen meer, maar ik heb eerst Soul Sister en The Way to Your Heart.

0: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool... Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat. Irisi bi, bo stempel digital, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Con un año di seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolini, aso gas y UbiPay. Y ti mas premio banero set di Porsche di Hoi man. 25.000 Bovenmaas. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Bij meer informatie visit funmaas.com.
7: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
8: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
9: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
11: En hier is een goed staaltje akoestisch gitaarspel.

Die uiltrol van Guns N' Roses, dat klinkt ook een beetje zo. Dat was een beetje in die tijd, hè, om op die manier te zingen. Best wel een beetje apart. Ja, ik hoop dat je nog luistert, dat je niet hebt weggezept. Hé, want ik heb namelijk iets leuks te brengen voor jou. Een filmtip. Ik heb we beginnen met de serie. Ja. Ik heb een serie voor je. En dan heb ik straks ook nog een leuke tip voor een film die je misschien kunt gaan kijken dit weekend. Deze serie, ja, ik heb hem al een keertje met Bert gekeken. Dat is The Four Seasons. Alleen toen hebben we alleen seizoen 1 gekeken. En want seizoen 2 was toen nog helemaal niet uit. Nou, seizoen 2 is inmiddels ook uit. Het is een serie die is te zien op Netflix. En ik heb ze allebei gekeken. Seizoen 1 en 2 natuurlijk. 1 hadden we al gekeken, had ik al gezegd. Maar 2 heb ik nu ook gekeken. Ja, en het kijkt zo lekker weg. Dus dit is echt wel eventjes een tip. Als je zegt, komend weekend, ik wil gewoon even lekker thuis zijn, even lekker chillen en even lekker een serietje bingen, dan is dit echt een film voor jou. Het is een serie die lekker wegkijkt, wel ook een beetje een stevige, ja, een goede onderlaag heeft. Het is een verhaal waarin een groep vrienden gevolgd wordt. En dit zijn vrienden die elkaar al jaren kennen. Ze zijn al wat in een wat verdere fase van hun leven. Het zijn geen twintigers, geen dertigers. Het zijn een beetje zo 50 plus zijn ze, denk ik. Nou ja, laten we zeggen tussen de 40 en de 50 zo. Nou, ze kennen elkaar al jaren, zijn met elkaar verbonden en ze hebben alles met elkaar meegemaakt. Hè? Relaties, bepaalde keuzes, verwachtingen en alles wat daarbij komt kijken. Nou, het begint als iets luchtigs en krijgt gaandeweg meer diepgang. Met momenten die je toch soms best wel heel erg laten lachen. Het is echt wel een comedy-serie. En soms ook een klein beetje laten nadenken. Het zit er allebei in. Het is heel erg mooi. Het is een serie die geschreven is door Tina Fey. Nou, Tina Fey is natuurlijk een hele bekende comedian. Dus dat is sowieso heel erg leuk. En dat hoor je ook echt terug. Je voelt het ook echt terug. Er zitten echt scènes in waar ik zelf vreselijk om heb moeten lachen. En nog steeds, en dat vind ik wel heel bijzonder, als ik dan in de auto zit en ik denk weer eventjes aan iets wat er gebeurde, dat ik gewoon weer moet lachen. Het is gewoon echt heel erg leuk. Even kijken, nou ja, meerdere rollen zijn ook weggelegd voor Steve Carell, Coleman Domingo. Nou ja, dit zorgt voor een prachtige mix van humor, warmte en hele goede karakterspelers. Het is echt heel leuk gespeeld. Het is niet een zware serie, het is een herkenbare serie tenminste, als je een beetje in die leeftijdscategorie valt. En het voelt een beetje alsof je meekijkt, hè, in het mensen van leven, of in het leven van mensen die je een beetje kent. Je gaat ze gaandeweg meer leren kennen. En wat ik zeg, het is gewoon echt iets waar je lekker rustig naar kijkt. Maar het zijn afleveringen van ongeveer een half uurtje en je wilt toch weer verder kijken. Het binget wel, het is binge-worthy, zeg je het zo? Ja, dus The Four Seasons is te zien op Netflix. Dus mocht je Netflix hebben en denken, nou, ik ga eventjes Vanessa's tip opvolgen, dan wens ik je heel veel plezier met deze serie en ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me alsjeblieft weten als je hem hebt gezien. We gaan door met een lekker nummer. Taylor Swift, Blank Space.

Zometeen heb ik ook nog een filmtip voor je. Want mocht je geen zin hebben om een hele serie te gaan kijken, dan is het gewoon lekker om misschien vanavond eventjes lekker een filmpje aan te zetten. Om deze vrije dag, deze extra vrije dag, toch nog eventjes lekker af te sluiten. Maak het niet te laat, want morgen is het natuurlijk wel weer gewoon een werkdag, hè? Ja, ik wil me er niet mee bemoeien. En misschien heb jij trouwens wel gewoon morgen lekker ook een klein snipperdagje genomen. Ja, eventjes een lang weekend ervan gemaakt. Heel slim. Nou, dan kun je hem vanavond zeker gaan kijken. Welke film? Dat laat ik je zo weten. Ik heb eerst Boys Town Gang voor je en Can't Take My Eyes Off Of You.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de reflecting pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Hey, chi vuole i pone di Bomanci? Basta Carrefour e check tutti i prodotti con sticker blu. Brasa di Bomanci. Barcello per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare con il match. Compra 3 o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botare a partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla blu.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
6: Vida. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
7: Bingoedo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
8: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
10: En we gaan het laatste uur in van deze Werkhoven werkt over tijdens Dia

boven het koren uitsteekt, dan kun je wel eens omgehakt worden, toch? Zo zeggen ze dat. Dan maaien ze je hoofd eraf. Ja, dat is gewoon zo. Je kan maar beter een beetje gewoon in de anonimiteit blijven en dan praat niemand over je. Maar ja, als jij een hele grote artiest bent, ja, dan wordt daarop ingezoomd. En er zijn er een hoop van. En ja, er wordt ook een hoop gezegd, geschreven. Mensen zijn altijd erg nieuwsgierig naar wat voor geheimen deze artiesten hebben. Nou, zometeen gaan we eventjes luisteren naar een artiest waarvan zijn vrouw behoorlijk in opspraak is geweest de afgelopen periode. Zeker rondom alle speculaties wat betreft de Epstein-files. Welke artiest dit is en wie zijn vrouw dan is, dat ga ik straks met je delen. Maar ik heb eerst nog iets anders lekkers voor je klaarstaan. Sia en Kendrick Lamar met The Greatest.

de 3.1 FM. En je hoorde Running With The Night natuurlijk van Lionel Richie. Ja, dit is ook wel zo'n ster, hè, waar vreselijk op is ingezoomd. Hè, hoeveel huwelijken, hoeveel relaties, hoe jong is zijn vrouw en natuurlijk ook zijn dochter. Nicole Richie is flink op ingezoomd. Nou ja, er zijn natuurlijk volgens mij geen artiesten waar niet de spotlight op gaat. Hè, en dan ook wat betreft hun privéleven. Ja, mensen vinden het gewoon fijn om daar een beetje lekker, ja, het is een beetje voyeuristisch, hè, een beetje lekker gluren bij The Rich and Famous. Nou ja, ik had het er net al over. Ik ga zo meteen iemand draaien die ook in opspraak is geweest. Nou, hij eigenlijk niet zozeer, maar wel zijn vrouw. Ik heb het over John Legend. Hij is getrouwd met Chrissy Teigen. Ze hebben ook kinderen. En ja, Chrissy heeft dus in het verleden wat tweets geplaatst. Best wel veel tweets met grove, ongepaste grappen en opmerkingen. En dat gaat dan vooral over de periode, ja, van 2010 tot 2013. Dat is echt heel erg lang geleden. En die worden dus vandaag de dag weer in verband gebracht met het hele verhaal rondom Epstein. He, en wat zij deelde, ja, ik weet het niet precies, want ik volg haar verder niet. Maar wat ik heb begrepen is dat ze dingen deelde als: ik heb zin in pizza, ik heb zin in, weet ik veel, misschien dat ze een hapje uit een kind wilde nemen. Of, maar allemaal een beetje soort van, ja, nou ja, grappig bedoeld. Ze is zelf ook moeder van een paar prachtige kinderen. Maar ja, op het moment dat je dan een paar jaar later dus met z'n allen in een situatie komt waarin iedereen heel erg inzoomt op die files en er heel veel artiesten zijn die daar toch ook wel rondom lijken te hangen, ja, dan ben je ineens, wordt dat aan elkaar verbonden en ja, dan hang je, als het ware. Ja, dat is toch ook zuur? Aan de ene kant kun je denken, ja, ach, hè? Ik bedoel, iedereen moet gewoon lekker kunnen zeggen wat hij wil, maar aan de andere kant kun je ook denken, ja, op het moment dat je kopie dus boven dat maaiveld uitsteekt, ja, dan is het misschien toch handig om bepaalde dingen niet te delen. Maar ja, goed.

0: smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Huh? Nu al?
3: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
7: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
8: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij

Michael Tellu en I Seu Tupego. I Seu Tupego. I Seu. Ik mag niet schelden. I Seu Tupego. Ja, ik leer toch een beetje mijn talen hier, hè? Zo als radio DJ bij Paradise FM. Het is toch ongelooflijk? Ik vind het wel echt een mooie taal. Als er een taal is die ik zou willen leren, dan is het wel het Portugees. Ik vind het zo prachtig. Even, ja, ik heb natuurlijk even gekeken wat dit dan betekent. Want je kan het natuurlijk meezingen, hè? Nossa, nossa. Nou, wat betekent dat? En I Seu Tupego, wat betekent dat? Nou, het betekent dus I Seu Tupego is ah, oh, als ik je te pakken krijg. Ja, dan wat. Ja, even kijken hoor. Nou ja, hier staat lekker ding, zo vermoord je me nog. Als ik je te pakken krijg. Aha, als ik je te pakken krijg. Jeetje, ja. Nou, ik vind, voel me meteen een stuk minder veilig als ik dit hoor. Ja, leuk. Hey, weet je wat ook leuk is? Ik heb een leuke film voor je. Een filmtip. Jawel, jawel. Voor het komende weekend of misschien zelfs voor vanavond. Als je zin hebt om ja, een film te kijken die een beetje luchtig is, lekker wegkijkt, een echte romcom, hè? Een lekkere romantische film. Dit is een oudje. Nou ja, oud, hij is niet heel oud, maar hij is, alweer wat ouder. Something's Gotta Give. Dit is echt een klassieker. Het is een film met in de hoofdrollen Jack Nicholson. Ik wou zeggen Nick Jickelson. Jack Nicholson als charmante, eigenwijze man. En ja, Diane Keaton natuurlijk, prachtige actrice. Helaas ja, kort geleden overleden. Zij speelt daar een sterke, slimme schrijfster. En daar ontstaat een onverwachte dynamiek. Wanneer hun werelden botsen in een strandhuis waar ze noodgedwongen samen de tijd moeten doorbrengen. Dit klinkt als een begin van ja, een heerlijke romcom gewoon. Nou, ook Keanu Reeves heeft er een rol in. Speelt een opvallende rol in dit verhaal. Want hij is namelijk de love interest van Diane Keaton. Ja, en dat zou je niet verwachten. Want zij schelen flink. Nou, dat is ook wel een dingetje in de film tenminste. Wel voor haar, niet voor hem. Het is een film vol met humor, ongemakkelijke momenten en uiteindelijk ook heel veel warmte. En deze film laat op een hele leuke manier zien dat liefde soms ook precies op het moment kan komen dat je het niet meer verwacht. Nou, dat klinkt toch als een belofte. Een perfecte film voor een heerlijke, relaxte avond met een ja, goed gevoel. Gewoon echt een feel-good film. Dus misschien voor jou vanavond de tip Something's Gotta Give op Netflix te zien. We gaan door met een lekker nummer. Keen!

gemeente Werkhoven werkt over donderdag, dag van de vlageditie, toch wel helemaal compleet. Vind je niet? Wat een heerlijkheid. Ik vond het gezellig. Ja, ik vond het gezellig om met je mee te rijden, mee te beleven, mee te bewegen deze donderdag zo de avond in. Morgen dan spreken we elkaar weer. Dan zit ik hier weer om 4. En ik wens je voor nu een heerlijke donderdagavond. Ga er lekker van genieten. Ga misschien lekker een van die

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Door nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 27 doden gevallen en 91 mensen gewond geraakt. De burgemeester van Kiev noemde de aanvallen de grootste tot nu toe. President Volodymyr Zelensky benadrukte dat militaire hulp aan Oekraïne cruciaal is en vroeg de Verenigde Staten om licenties voor de productie van Patriot luchtafweerraketten. Door een bomexplosie in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats in een café nabij het Paleis van Justitie. Onder de doden zijn 6 advocaten. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag, die de dodelijkste is sinds juni 2025. Een man is aangeklaagd voor het beschadigen van de Reflecting Pool in Washington. De 67-jarige David Hearn, een voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzettelijk iets kapot te hebben gemaakt. Het waterbassin, dat recent gerenoveerd werd voor miljoenen dollars, vertoonde al snel algen. Hearn riskeert 10 jaar gevangenisstraf. In totaal zijn 7 mensen aangehouden voor deze vernieling. Een deelnemer aan de Britse versie van het realityprogramma Married at First Sight is aangehouden op verdenking van verkrachting. De Metropolitan Police bevestigde dit aan BBC News. De verdachte is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. Channel 4 heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het welzijn van deelnemers dat later deze zomer wordt afgerond. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: dansplaatje.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.